0: incident na afloop van de wedstrijd en onderzoekt passende maatregelen. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia zijn vandaag begonnen aan een 3-daags staatsbezoek aan Finland. Na aankomst in Helsinki ontmoeten zij als eerste de Spaanse gemeenschap, omdat dit hen het meest thuis laat voelen. In Finland zijn ruim 3800 Spanjaarden geregistreerd, waaronder ondernemers, docenten, kunstenaars, wetenschappers en studenten. Het bezoek duurt tot en met woensdag. Tot slot het weer. Vannacht kunnen wat mistbanken ontstaan en wordt het tussen 7 graden in het zuidoosten en 15 graden aan de kust. Overdag is het in het noorden bewolkt, in het zuiden is er meer ruimte voor de zon en liggen de temperaturen rond de 19 tot 23 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De nacht van Radio.

0: Corso.
1: Dit is Radio BNT. De beste hits en classics. Dit is Radio BNT.

0: eerste nieuwsupdate.
1: Bij scholierenprotesten in België zijn vandaag tientallen mensen aangehouden, vooral minderjarigen. In Luik raakten 18 agenten gewond tijdens rellen met brandstichting, stenen en vuurwerk. De politie gebruikte waterkanonnen en traangas. Ook in Hanuit, Charleroi en Arles was het onrustig. Daar werden meerdere jongeren opgepakt. Op Sicilië onderschepte de Italiaanse douane en fiscale recherche 77 papegaaien en 300 schildpadjes in een bestelbus. De dieren hadden te weinig ruimte en onvoldoende temperatuurregulatie. Van de 77 vogels staan er 76 op de CITES-lijst. De Maltese bestuurder van de bus is aangehouden wegens dierenmishandeling en smokkel van bedreigde diersoorten. NAC Breda wil streng optreden tegen de supporter die afgelopen zaterdag tijdens het duel met Vitesse vuurwerk afstak in het toilet van het uitvak. Door de explosie raakten 5 mensen gewond. 1 verdachte is aangehouden. NAC veroordeelt ook andere incidenten na afloop van de wedstrijd en onderzoekt passende maatregelen. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia zijn vandaag begonnen aan een 3-daags staatsbezoek aan Finland. Na aankomst in Helsinki ontmoeten zij als eerste de Spaanse gemeenschap, omdat dit hen het meest thuis laat voelen. In Finland zijn ruim 3800 Spanjaarden geregistreerd, waaronder ondernemers, docenten, kunstenaars, wetenschappers en studenten. Het bezoek duurt tot en met woensdag. Tot slot het weer. Vannacht kunnen wat mistbanken ontstaan en wordt het tussen 7 graden in het zuidoosten en 15 graden aan de kust. Overdag is het in het noorden bewolkt, in het zuiden is er meer ruimte voor de zon en liggen de temperaturen rond de 19 tot 23 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De nacht.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Bij scholierenprotesten in België zijn vandaag tientallen mensen aangehouden, vooral minderjarigen. In Luik raakten 18 agenten gewond tijdens rellen met brandstichting, stenen en vuurwerk. De politie gebruikte waterkanonnen en traangas. Ook in Hanuit, Charleroi en Arles was het onrustig. Daar werden meerdere jongeren opgepakt. Op Sicilië onderschepte de Italiaanse douane en fiscale recherche 77 papegaaien en 300 schildpadjes in een bestelbus. De dieren hadden te weinig ruimte en onvoldoende temperatuurregulatie. Van de 77 vogels staan er 76 op de CITES-lijst. De Maltese bestuurder van de bus is aangehouden wegens dierenmishandeling en smokkel van bedreigde diersoorten. NAC Breda wil streng optreden tegen de supporter die afgelopen zaterdag tijdens het duel met Vitesse vuurwerk afstak in het toilet van het uitvak. Door de explosie raakten 5 mensen gewond. 1 verdachte is aangehouden. NAC veroordeelt ook andere incidenten na afloop van de wedstrijd en onderzoekt passende maatregelen. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia zijn vandaag begonnen aan een 3-daags staatsbezoek aan Finland. Na aankomst in Helsinki ontmoeten zij als eerste de Spaanse gemeenschap, omdat dit hen het meest thuis laat voelen. In Finland zijn ruim 3800 Spanjaarden geregistreerd, waaronder ondernemers, docenten, kunstenaars, wetenschappers en studenten. Het bezoek duurt tot en met woensdag. Tot slot het weer. Vannacht kunnen wat mistbanken ontstaan en wordt het tussen 7 graden in het zuidoosten en 15 graden aan de kust. Overdag is het in het noorden bewolkt, in het zuiden is er meer ruimte voor de zon en liggen de temperaturen rond de 19 tot 23 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De nacht van Radio.

0: is de nieuwsupdate.
1: Vier agenten hebben gehoorschade opgelopen en moesten naar de eerste hulp na AZC-protesten vorige maand in Opheusden en Kesteren. Burgemeester Jan Kottelenberg van Neder-Betuwe zegt dat de splintergroeperingen van buiten de gemeente de onofficiële demonstraties aanwakkerden. Hij stelt dat de eigen jeugd werd opgehitst tot grof geweld, waarbij onder meer cobra's naar agenten werden gegooid. De Jemenitische Houthis hebben de luchthaven van Riyadh, een Aramco-raffinaderij en militaire locaties in Saoedi-Arabië aangevallen met drones en raketten. Journalisten melden luide explosies boven de hoofdstad. De aanvallen vinden plaats te midden van escalerende gevechten tussen door Saoedi-Arabië gesteunde regeringsgroepen en door Iran gesteunde Houthis in Jemen. De Europese Commissie heeft besloten dat Polen geen 26 miljoen euro staatssteun mag verlenen aan vrachtwagenfabrikant Mantrux voor de uitbreiding van een fabriek in Niplomic. Polen kon niet aantonen dat de steun doorslaggevend was voor de investering, noch dat Mantrux zonder steun elders had geïnvesteerd. En het kabinet trekt 123 miljoen euro uit voor natuurherstel in de Brainport-regio rond Eindhoven. Minister Jamie Van Essen van Landbouw maakte dit bekend tijdens een werkbezoek aan het Groene Woud bij Liempde. Het geld komt uit een pot van 500 miljoen euro voor prioritaire gebieden en moet vergunningverlening vergemakkelijken, zodat economische projecten minder stikstofproblemen ondervinden. En dan nog het weer. Vanochtend start in het noorden nat door een buitje, terwijl het zuiden op veel plaatsen met mist te maken krijgt. Elders schijnt geregeld de zon. Bij nauwelijks wind wordt de temperatuur zo'n 19 tot 20 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De nacht van Radio.

0: Radio BNT. De beste hits en classics.
1: Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Vier agenten hebben gehoorschade opgelopen en moesten naar de eerste hulp na AZC-protesten vorige maand in Opheusden en Kesteren. Burgemeester Jan Kottelenberg van Neder-Betuwe zegt dat de splintergroeperingen van buiten de gemeente de onofficiële demonstraties aanwakkerden. Hij stelt dat de eigen jeugd werd opgehitst tot grof geweld, waarbij onder meer cobra's naar agenten werden gegooid. De Jemenitische Houthis hebben de luchthaven van Riyadh, een Aramco-raffinaderij en militaire locaties in Saoedi-Arabië aangevallen met drones en raketten. Journalisten melden luide explosies boven de hoofdstad. De aanvallen vinden plaats te midden van escalerende gevechten tussen door Saoedi-Arabië gesteunde regeringsgroepen en door Iran gesteunde Houthis in Jemen. De Europese Commissie heeft besloten dat Polen geen 26 miljoen euro staatssteun mag verlenen aan vrachtwagenfabrikant Mantrucks voor de uitbreiding van een fabriek in Niplomic. Polen kon niet aantonen dat de steun doorslaggevend was voor de investering, noch dat Mantrucks zonder steun elders had geïnvesteerd. En het kabinet trekt 123 miljoen euro uit voor natuurherstel in de Brainport-regio rond Eindhoven. Minister Jamie van Essen van Landbouw maakte dit bekend tijdens een werkbezoek aan het Groene Woud bij Liempde. Het geld komt uit een pot van 500 miljoen euro voor prioritaire gebieden en moet vergunningverlening vergemakkelijken, zodat economische projecten minder stikstofproblemen ondervinden. En dan nog het weer. Vanochtend start in het noorden nat door een buitje, terwijl het zuiden op veel plaatsen met mist te maken krijgt. Elders schijnt geregeld de zon. Bij nauwelijks wind wordt de temperatuur zo'n 19 tot 20 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De ochtend.

0: kan naar Duitsland.
1: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
2: Radio BNT.
3: BNT.
4: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.

0: Er waait een nieuwe wind. Wie doet er mee? Eneco.
1: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Biodermal 1 plus 1 gratis.
2: Hé, hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
3: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
4: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
5: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
4: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
7: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
1: Het voordeel waait je tegemoet bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Tena en Libresse. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
9: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
10: Voor de makers.
11: Praxis.
12: Radio BNT.
13: Dit is de nieuwsupdate.
14: Gisteravond demonstreerden tienduizenden mensen in het centrum van Barcelona tegen de wooncrisis. De autoriteiten schatten de opkomst op zo'n 20.000 deelnemers, terwijl organisatoren uitkwamen op 120.000. Het protest maakte deel uit van een landelijke golf, aangewakkerd door de ontruiming van een vrouw in Madrid. Premier Pedro Sánchez kondigde dezelfde maandag ook vervroegde verkiezingen aan. De Amerikaanse president Donald Trump maakte via een presidentieel decreet belastingvrije rode diesel beschikbaar voor iedereen in de VS. Die brandstof is normaal alleen bestemd voor landbouwmachines. Trump reageert op sterk stijgende brandstofprijzen door de Amerikaanse oorlog tegen Iran, enkele weken voor tussentijdse verkiezingen waarbij zijn Republikeinse partij slecht scoort. 4 agenten hebben gehoorschade opgelopen en moesten naar de eerste hulp na AZC-protesten vorige maand in Opheusden en Kesteren. Burgemeester Jan Kottelenberg van Neder-Betuwe zegt dat de splintergroeperingen van buiten de gemeente de onofficiële demonstraties aanwakkerden. Hij stelt dat de eigen jeugd werd opgehitst tot grof geweld, waarbij onder meer cobra's naar agenten werden gegooid. De Jemenitische Houthis hebben de luchthaven van Riyadh, een Aramco-raffinaderij en militaire locaties in Saoedi-Arabië aangevallen met drones en raketten. Journalisten melden luide explosies boven de hoofdstad. De aanvallen vinden plaats te midden van escalerende gevechten tussen door Saoedi-Arabië gesteunde regeringsgroepen en door Iran gesteunde Houthis in Jemen. En dan nog het weer. Vanochtend start in het noorden nat door een buitje. Terwijl het zuiden op veel plaatsen met mist te maken krijgt. Elders schijnt geregeld de zon. En bij nauwelijks wind wordt de temperatuur zo'n 19 tot 20 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
15: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staat een file op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen afrit Veghel en afrit Kerkdriel 7 kilometer. Op de A16 Breda-Rotterdam 5 minuten vertraging bij Zevenbergsehoek. Bij Dordrecht nog eens 5 minuten erbij. En er staat file op de A27 Breda-Gorkum tussen Geertruidenberg en de brug 11 kilometer langzaam rijdend verkeer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
12: Erik Kreutzer.

de dinsdag met Wet. Een sweet little mystery. Ja, het is voorlopig nog niet Wet. Vandaag en morgen blijft nog lekker weer.

Calvin Harris en Disciples hoorde je met How Deep Is Your Love. Daarvoor de drie J's en Je Zit In Mijn Hoofd. En Stella Lefty hadden wij voor je met Boston. Ik zag dat de Europese Commissie, die heeft trouwens miljoenensteun van de Poolse regering aan de vrachtwagenfabrikant Mantrucks afgewezen. Volgens Brussel is de steun van 26 miljoen euro die Polen had goedgekeurd voor de uitbreiding van een fabriek in Polen in strijd met de Europese regels voor staatssteun. En Polen heeft volgens Brussel niet aangetoond dat de steun doorslaggevend was voor Mantrucks om zijn investering in Polen te doen. Zo bleek namelijk niet dat Man zonder de steun op een andere locatie zou hebben geïnvesteerd. Mantrucks is eigendom van het Duitse Traton, een dochteronderneming van Volkswagen. En het bedrag was schijnbaar ook niet proportioneel, al dus het dagelijkse bestuur van de Europese Unie. Polen mag de steun daarom niet uitkeren. Ja, en ik weet niet of je het gisteren hebt gemerkt, maar op meerdere plaatsen in Nederland was er namelijk om 12 uur geen luchtalarm te horen. En dat vanwege de drukte op de regionale meldkamers. Er moet namelijk nog handmatig op een knop worden gedrukt om 12 uur. Is dit echt nog handmatig? Het was om 12 uur gisteren dus erg druk op de regionale meldkamers van 112. En de 112-meldingen die gaan dan voor, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio De Gooi en Vechtstreek. En om wat voor meldingen het gaat is niet bekend. In Flevoland werd vanwege de drukte het activeren van het alarm met een paar minuten ook uitgesteld. En in Utrecht werkte het systeem voor het luchtalarm wel, maar ging er alsnog geen sirene af. Een woordvoerder van de veiligheidsregio kan niet zeggen waarom dat niet is gebeurd. Dus in een aantal regio's hebben wij de sirenes niet gehoord. Ja, en dan de hoge dieselprijs die dreigt in het Verenigd Koninkrijk niet alleen automobilisten te raken, maar ook het schoolvervoer komt in de knel. Touringcarbedrijven die waarschuwen dat ze mogelijk ritten van en na scholen moeten gaan schrappen als de brandstofkosten zo hoog blijven. En dan de Noorse regering die gaat AI-brillen tijdelijk verbieden. Volgens de minister van Digitalisering en het Openbaar Bestuur geeft dit de overheid tijd om grondig onderzoek te doen en een weloverwogen debat te voeren dat de basis kan leggen voor de permanente regelgeving.

0: Jaren 90 voor More Loco en Sing It Back. Daarvoor Bruno Mars en I Just Might. En we gingen terug naar de jaren 1981. Olivia Newton-John en Physical. Het is bijna 7:30, een goede ochtend. De snelheidscontroles van Flitsmeister zijn aan het controleren op de N276 bij Susteren bij 23.6. Ik heb de A67 voor je tussen Eindhoven en de grens met België bij 18.1. En dan de A27 Almere-Hilversum bij 108.0.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Gisteravond demonstreerden tienduizenden mensen in het centrum van Barcelona tegen de wooncrisis. De Amerikaanse president Donald Trump maakt belastingvrije rode diesel beschikbaar voor iedereen. 4 agenten hebben gehoorschade opgelopen en moesten naar de eerste hulp naar AZC-protesten vorige maand in Opheusden en Kesteren. De Jemenitische Houthis hebben de luchthaven van Riyadh, een Aramco-raffinaderij en militaire locaties in Saoedi-Arabië aangevallen. En dan nog het weer. Vanochtend start in het noorden nat door een buitje. Terwijl het zuiden op veel plaatsen met mist te maken krijgt. Elders schijnt geregeld de zon. En bij nauwelijks wind wordt de temperatuur zo'n 19 tot 20 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Afrit Veghel en Waardenburg 14 kilometer file, vertraging van meer dan 20 minuten. Een kwartier op de A16 Breda-Rotterdam tussen Knopen Klaverpolder en Knopen Ridderkerk 13 kilometer file. Aansluitend op de A17, maar dan van Dordrecht naar Roosendaal tussen Moerdijk en Zevenbergen 6 kilometer file, kwartier vertraging. Op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom een kwartier vertraging tussen Barendrecht en Afrit Numansdorp. Er staat 20 minuten voor de file op de A59 Den Bosch richting Zonzeel tussen Waalwijk Centrum en Waspik 7 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

tijd om het gas er even flink op te zetten. De lekkerste hits en classics om die middagdip keihard te skippen hoor je elke dag bij Duncan Frush van 1 tot 4. Laat die middag maar vlammen met Duncan op Radio BNT. Elke middag om 1 uur. Radio BNT.

0: Justin Bieber.
1: De BNT Ochtendshow. Showbiz nieuws.
0: Daarvoor Tom Jones, Sex Bomb en Somber hadden wij voor je met My Body Isn't Ready. Ja, het is de dinsdag, vandaag 6 oktober, een goede ochtend. Ik heb wat nieuws voor je uit de showbiz. Olsay Goulsen, die voelt zich namelijk super onveilig nadat ze afgelopen donderdag op straat is beroofd van haar horloge. De 46-jarige onderneemster en presentatrice die bevestigde gisteren dat ze buiten haar kantoor werd overvallen door een gemaskerde man. En dan Diamond Brown, de ex-vriendin van Chris Brown en de moeder van een van zijn kinderen. Die beschuldigde de zanger van intimiderend en bedreigend gedrag. En volgens deze Diamond heeft Chris haar nieuwe vriend bedreigd. En de twee hebben hun relatie 2 jaar geleden beëindigd. En hoewel Chris inmiddels zelf een nieuwe partner heeft met wie hij in april een kindje kreeg, wordt hij volgens deze Diamond extreem boos als zij met een andere man uitgaat. Over exen gesproken, Ella King en haar partner Dan, die hebben elkaar afgelopen weekend het ja-woord gegeven. De man en vrouw, schrijft de 37-jarige zangeres bij een aantal trouwfoto's op Instagram. Het is de mooiste dag van mijn leven. En de bruiloft van deze King, bekend van het nummer X&O's, vond plaats in een bosrijke omgeving in de Amerikaanse staat Tennessee. En het ging om een van de, ja, ging om een intieme ceremonie. En Tatjana Simic die heeft gisteren bevestigd dat er voorlopig geen tweede seizoen komt van Flodder. Dat heeft ze bevestigd bij RTL Boulevard. En de Queen-gitarist Brian May, die wil niet meer op tournee. De muzikant die zegt in een interview met The Times dat hij ongeveer 1,5 jaar geleden heeft besloten om te stoppen met de lange tournees. Ik denk dat 50 jaar misschien wel genoeg is. Ja, dat denken wij ook. En dan Linda de Mol, die zit niet stil. Achter de schermen wordt heel hard gewerkt aan een nieuw televisieprogramma dat volgend jaar op de buis moet gaan verschijnen. Veel kan Linda er nog niet over kwijt, maar het enthousiasme over de plannen is volgens haar groot. En dat heeft ze gisteren bekendgemaakt met, bij Shownieuws natuurlijk. Op SBS. Over nu meer nieuws uit de showbiz. En denk eraan, heb je een verzoekplaatje? In het kader van de Wordt Wakker plaat of de top 3? Laat het ons weten via radio bnt.nl.

onderweg naar je werk met de allerbeste muziek. Dit is Radio BNT. En Last Frequencies, Where Are You Now? Ben je nog thuis? Al onderweg? Laat ons weten waar je momenteel bent. Ja, wie is er allemaal bij? Ik zie dat Pedro is er alweer bij deze dinsdagmorgen. Hè? En we kregen nog een verzoekplaatje binnen voor de afdeling calculatie. Die gaan we straks ook even regelen. Heb je ook iets te melden? Laat het ons weten via bnt.nl.

0: WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Goedemorgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Radio BNT.
3: BNT.
4: Veilig en zeker onderweg. Autofirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
5: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
6: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
7: Slecht plan.
6: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
4: Bij AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met AutoFirst.
8: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
9: Gooi die kinderwagen maar vol. Alleen deze woensdag bij Kruidvat babydagdeals. Zoals Kruidvat Opvolg en Peutermelk 2 voor €16. En nu met gratis Kruidvat Maispuffs.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
12: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week diverse soorten Douwe Egberts Aroma Rood of DKV voor maar €6,99. En raaksiropen, flessen van 750 milliliter, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
13: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
14: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse hoeve jonge kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AHA-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
15: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
3: Radio BNT.
2: Dit is de nieuwsupdate.
16: Het aantal AI-beelden van seksueel kindermisbruik online neemt sterk toe. Daar waarschuwt de Internet Watch Foundation voor. In de eerste helft van dit jaar werden 6300 beelden gevonden, 40% meer dan heel 2025. Nederlandse deskundigen zagen vorig jaar al een verdubbeling en waarschuwen dat veel jongeren deze beelden voor de grap maken, maar het is wel strafbaar. Rechtbankdocumenten tonen aan dat Andrew en Tristan Tate kwetsbare vrouwen verleiden en naar Roemenië lokten, waar ze financieel afhankelijk werden gemaakt en gedwongen werden internetporno te maken. De broers gebruikten fysiek en seksueel geweld om controle te houden. In het Verenigd Koninkrijk lopen 59 aanklachten tegen hen, waaronder verkrachting en mensenhandel. Gisteravond demonstreerden tienduizenden mensen in het centrum van Barcelona tegen de wooncrisis. De autoriteiten schatten de opkomst op zo'n 20.000 deelnemers, terwijl organisatoren uitkwamen op 120.000. Het protest maakte deel uit van de landelijke golf, aangewakkerd door de ontruiming van een vrouw in Madrid. Premier Pedro Sanchez kondigde dezelfde maandag ook vervroegde verkiezingen aan. De Amerikaanse president Donald Trump maakte via een presidentieel decreet belastingvrije rode diesel beschikbaar voor iedereen in de VS. Die brandstof is normaal alleen bestemd voor landbouwmachines. Trump reageert op sterk stijgende brandstofprijzen door de Amerikaanse oorlog tegen Iran, enkele weken voor tussentijdse verkiezingen waarbij zijn Republikeinse partij slecht scoort. En dan nog het weer. Vanochtend start in het noorden nat door een buitje, terwijl het zuiden op veel plaatsen met mist te maken krijgt. Elders schijnt geregeld de zon. Bij nauwelijks wind wordt de temperatuur zo'n 19 tot 20 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Eindhoven richting Utrecht heb je een half uur vertraging tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel, 8 kilometer file. 20 minuten op de A2 richting Utrecht tussen Hintham en afrit Kerkdriel. Kwartier op de A2 Eindhoven richting Maastricht. De rechterrijstrook is dicht bij Roosteren door een beschadigde vangrail. En daarom 20 minuten extra vanaf Maasbracht. Op de A16 Breda-Rotterdam 25 minuten vertraging tussen Breda-Noord en Dordrecht. 11 kilometer file. Een half uur op de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Tussen Willemstad en afrit Oud-Beijerland 9 kilometer file. 10 minuten op de A58 Bergen-op-Zoom Breda tussen Rukven en Breda-West. 9 kilometer file. Staat drie kwartier voor de vertraging op de A67 Venlo richting Eindhoven door een ongeluk. Tussen afrit Liesel en Geldrop 8 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Erik Kreutzer.

onderweg naar je werk. Radio keihard aan. En lekker meezingen met de klanken van Van Halen. We gingen terug naar 1984 met Jump. Vrienden, wij zeggen welkom.

krijgen daar een berichtje door dat we ook te ontvangen zijn, bijna bij Stellendam. Ik zag dat even voorbij. Ja, Pedro die luistert vanuit, ook vanuit Zeeland. Radio BNT en Morgan Wallen. Daarvoor de nieuwe van Roxy Dekker, ja. En Jonas Blue hadden wij voor je met die Edge of Desire. 100.000 huishoudens en bedrijven die betalen mogelijk te veel voor hun stroomaansluiting. Ze hebben namelijk een zwaardere aansluiting dan nodig is voor hun verbruik. Dat blijkt uit een onderzoek van de autoriteit Consumenten en Markt. Met een minder zware aansluiting kunnen mensen en kleine bedrijven volgens de toezichthouder flink besparen. Ja, een zwaardere stroomaansluiting is namelijk een stuk duurder in gebruik dan een standaard aansluiting. En Luke Litter die is gisteren voortijdig uitgeschakeld op het Jeugd WK Darts. De tweevoudige wereldkampioen die won het toernooi in 2023. Maar blijft voorlopig dus op één titel in de jeugdcategorie steken. En een zekere Cam Crabtree, die was de halve finale te sterk. Ja, en dan de euro die is gisteren gedaald naar het laagste niveau ten opzichte van de Amerikaanse dollar. En dat in de afgelopen 17 maanden. De toenemende politieke onrust in Europa leidt tot meer spanningen op de financiële markt.

Ja, ik had ook nog een berichtje voor je aantrent Red Bull. Want Red Bull Racing gaat de resterende races van het seizoen nadrukkelijk gebruiken om te experimenteren met de RB22. Na de eerste overwinning van Max wil Laurent Mekkies risico's durven te gaan nemen om zoveel mogelijk te gaan leren van die auto. Ja, komend weekend weer een sprintrace in Maleisië, in Singapore. Op het stratencircuit wordt komend weekend voor het eerst een sprintrace verreden. Aanstaande vrijdag 11:30, vrije trainingstart. 14:30 de sprintkwalificatie. En dan zaterdagmorgen om 11:00 de sprintrace. Om 3:00 zaterdagmiddag de kwalificatie. En dan aanstaande zondag om 14:00 de Formule 1 race vanuit Singapore. Onderweg zometeen wordt wakker plaat. Hij werd gisteren al aangevraagd. Ja. Vaste luisteraar van dit radioprogramma. Jaren 80. Dit is Donna Summer. And this time I know it's for you.

0: De beste afsluiter van je werkdag is Radio BNT. Elke middag vanaf 4 uur hoor je Rocher met de BNT Middagshow. Elke werkdag vanaf 4 uur Rocher Schepers en de BNT Middagshow. Radio BNT.
1: Barbra Streisand.

0: random is dit?
1: De Word Wakker Plaat.
0: Ja, 2010 een hit voor Duck Sauce, Barbara Streisand. Het is bijna 8:30, dat betekent dat het tijd is geworden voor de Word Wakker Plaat. Gisteren werd hij aangevraagd door onze grote vriend Jean-Luc. Jean-Luc uit Maastricht is er weer bij. Hij wil graag Ella Langley horen met Be Her.

0: Dat is lekkere muziek, dit. Ja, momenteel over heel de wereld in de hitparades met Choosin Texas. Deze Ella Langley. Record gebroken van Mariah Carey in de United States. Met de langste nummer 1 notering. Dit is waarschijnlijk de nieuwe single Be Her. Ja, zeg maar. Ja, dan kijken we even naar buiten. Na een mistige start van de dag. Krijgen we misschien in het noorden wat wolkenvelden. De zon die gaat geleidelijk op steeds meer plaatsen schijnen. En daarbij ligt de middagtemperatuur hoog voor begin oktober, want de temperatuur zal vandaag liggen rond een graadje of 23 op sommige plekken hier in het zuiden van Nederland. Morgen is dan eerst nog droog en warm najaarsweer. Maar morgen aan het einde van de dag volgt er een weeromslag met wat regen. Dan de Flitsmeister A67 Eindhoven, grens met België. Dat wordt gecontroleerd bij 18.1. De A2 tussen Utrecht en Den Bosch bij 81.3. En dan heb ik voor je de A27 Almere Hilversum in beide richtingen. Moet je even opletten bij 108.0.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: De A2 tussen het Vonderen en Kerensheide gaat vanaf donderdagavond in fases volledig dicht wegens werkzaamheden door de snelwegverbreding. Volgens aannemer Boskalis duurt de afsluiting een dag langer dan vorig jaar door gebrek aan gespecialiseerd personeel en materiaal. Honderden medewerkers voeren komend weekend 15 deelprojecten uit, waaronder de sloop van een viaduct en de aanleg van funderingen voor 4 brede vleermuispassages. Weggebruikers worden opgeroepen de weg te mijden of te reizen met korting via het spoor. Bij een overval op een appartement aan de Pastoren Smolderstraat in Vlijmen is gisteravond rond 10 uur een bewoner mishandeld. Twee daders forceerden een raam op de eerste verdieping, brachten het slachtoffer een zware hoofdwond toe en sloegen met een nog onbekende buit op de vlucht, vermoedelijk per auto. De politie heeft de zaak in onderzoek en zoekt naar de twee verdachten. Rond hetzelfde tijdstip vond ook in Deurne een woningoverval plaats, waar de bewoner de daders wist te verjagen. En op de Vlooveestraat in Montfoort is vannacht rond 00:30 een auto frontaal tegen een boom gebotst. De bestuurder raakte bij de klap gewond en is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De gehuurde personenauto raakte bij het eenzijdige ongeval zwaar beschadigd en is door een bergingsbedrijf afgesleept. De politie onderzoekt de toedracht van de botsing. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Eindhoven richting Utrecht tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel 8 kilometer file, een kwartier vertraging. A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Hintham en knooppunt Del 17 kilometer file. A2 Eindhoven Maastricht door een kapotte vangrail tussen Maasbracht en Roosteren 8 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht. Meer dan een half uur vertraging op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda Noord en de knooppunt Ridderkerk een 28 kilometer file. A27 Breda richting Gorkum tussen Geertruidenberg en de brug bij Gorkum 11 kilometer file, 20 minuten vertraging. Steeds veel vertraging op de A17 van Dordrecht naar Roosendaal. Tussen knooppunt Klaverpolder en Zevenbergen 18 minuten vertraging in 6 kilometer file. A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam tussen Sabina en afrit Nieuwmansdorp 20 minuten vertraging. Staat op de A67 Venlo Eindhoven een half uur vertraging tussen afrit Liesel en Gelderop door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. En tot zover de ANWB.

0: BNT Ochtendshow. Showbiz nieuws.
1: Ja, Selena Gomez deed hij met Kygo, It Ain't Me. Daarvoor Pitbull, I Know You Want Me. En Direct. Ze doen het weer heel goed in de Nederlandse top 40. Met My Friend. Ja, nieuws uit de showbiz. De Britse acteur en de voormalige politicus Jeffrey Archer, die is op 86-jarige leeftijd overleden. Deze Archer die verkocht honderden miljoenen boeken en was parlementslid voor de conservatieve partij. Maar hij zat ook 2 jaar in de cel wegens mijneed. En de beeldend kunstenaar Jeff Koons die verkoopt voor 100 miljoen dollar aan werken uit zijn privécollectie. De verzameling die bevat schilderijen van Picasso en Manet, en dat heeft de New York Times gisteren bekendgemaakt. De veiling die vindt dit najaar plaats in New York. En dan de Franse Congolese rapper Gims, die heeft zijn concert van gisteravond in de Afas Live in Amsterdam afgezegd. De artiest, die eerder dit jaar werd aangeklaagd op verdenking van grootschalige witwaspraktijken, die zegt dat hij de beslissing om persoonlijke redenen heeft genomen. Dus... ja, en Roxanne Hazes die verzorgt aanstaande donderdag tijdens het Gouden Televisiering Gala het muzikale eerbetoon aan bekende televisiepersoonlijkheden die het afgelopen jaar zijn overleden. Dat heeft de Avro Tros gisteren bekendgemaakt. En de koning Filip van België die heeft zijn landgenoot Remco Evenepoel gefeliciteerd met zijn Europese titel in het wielrennen. Op Instagram noemt het paleis het namens de koning een fantastische prestatie. Ja, en dan de Britse componist en dirigent George Frentin, die is op 76-jarige leeftijd onverwachts overleden. Dat heeft zijn familie bevestigd in een verklaring aan de BBC. En dan Suzanne en Freek, die geven op 13 november, de dag waarop een nieuwe album uitkomt, een eenmalig optreden in Paradiso in Amsterdam. En daar spelen ze voor het eerst alle nummers van het album live. Dat heeft het zangduo gisteren bekendgemaakt op Instagram. Heb je de nieuwe al gehoord van...

Dat is dus al een vreemd liedje. Ja, zometeen de jarige artiest. Eerst even deze van Stevie Wonder en Babyface.

Ja, ja, ja, heerlijk. Ik heb de jarige artiesten voor je. Carola Schouten, Nederlandse politica, die wordt vandaag 49. Klaas van Kruistum, de Nederlandse presentator, die wordt vandaag 50. Ziet vandaag Abraham. Danny Rook, Nederlandse acteur en presentator, wordt vandaag 55. Evenals Quinty Trustful, Nederlandse presentatrice en model, die wordt ook 55. Amy Jo Johnson, Amerikaanse actrice en zangeres, die wordt vandaag 56 jaar. Bekende voormalige royalty-verslaggever van RTL Boulevard, dat is Mark van der Linden. Hij wordt vandaag 57. Nederlandse drummer en tv-producer en de vriend van Helene van Rooyen, dat is Bart Meeldijk. En Bart Meeldijk die wordt vandaag 40 jaar. Jeff Trachta, de Amerikaanse acteur van The Bold and the Beautiful, die wordt vandaag 66. Nederlandse DJ en producer Lady B, die wordt 43 jaar. Ik heb eigenlijk geen jarige zanger of zangeres of iemand van een band. Vandaag zou trouwens wel jarig zijn de Arubaanse zanger en entertainer en DJ Bobby Farrell. Ja, van Bodiem. Hij zou 77 zijn geworden. In 2010 is hij al gestopt. Dit is al een tijdje door. Ja, de muziek is springlevend.

0: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat Dienst Toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Radio BNT.
4: BNT.
5: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
6: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
7: Geef je vloer meer warmte. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle vloerkleden. Karwei, maak je huis mooier.
8: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Wauw, vitamine deals bij Ethos. Zoals heel veel Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Dat is pas een flinke dosis voordeel. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
11: Mooi van Ethos.
12: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
13: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
8: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
4: Radio BNT.
14: Dit is de nieuwsupdate.
15: Op 8 november vindt in Amsterdam een nieuwe Rode Lijn-protest plaats, georganiseerd door 13 organisaties, waaronder Amnesty International, Oxfam NoVip en Save the Children. De demonstratie, genaamd De Rode Lijn Voorbij, geen geld voor genocide, start op het Museumplein. In oktober vinden daarnaast ook acties plaats tegen Israëlische bezettingen en oorlogsmisdaden. Een grote meerderheid van de Nederlandse jongeren voelt zich onveilig. Dat blijkt uit onderzoek van Kids Rights onder 1980 jongeren. Dat meldt het AD vandaag. Meer dan de helft van vrouwen en meisjes heeft seksueel grensoverschrijdend gedrag meegemaakt. Voorzitter Mark Dullaert zegt dat tolerantie en respect voor anderen flink afnemen en vooral meisjes hun leven moeten aanpassen aan een probleem dat niet van hen is. Het aantal AI-beelden van seksueel kindermisbruik online neemt sterk toe. Daar waarschuwt de Internet Watch Foundation voor. In de eerste helft van dit jaar werden 6300 beelden gevonden, 40% meer dan heel 2025. Nederlandse deskundigen zagen vorig jaar al een verdubbeling en waarschuwen dat veel jongeren deze beelden voor de grap maken, maar het is wel strafbaar. Rechtbankdocumenten tonen aan dat Andrew en Tristan Tate kwetsbare vrouwen verleidden en naar Roemenië lokten, waar ze financieel afhankelijk werden gemaakt en gedwongen werden internetporno te maken. De broers gebruikten fysiek en seksueel geweld om controle te houden. In het Verenigd Koninkrijk lopen 59 aanklachten tegen hen, waaronder verkrachting en mensenhandel. En dan nog het weer. Vanochtend start in het noorden nat door een buitje, terwijl het zuiden op veel plaatsen met mist te maken krijgt. Elders schijnt geregeld de zon. En bij nauwelijks wind wordt de temperatuur zo'n 19 tot 20 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
16: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht door een kapotte vangrail, een kwartier vertraging tussen Sint-Joost en Roosteren. Een half uur op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen-West en Beest, 24 kilometer. Ook door de werkzaamheden daar. 34 minuten vertraging op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda Noord en Knoopend Ridderkerk. 24 kilometer file. 20 minuten op de A27 Breda richting Gorkum tussen Geertruidenberg en de brug bij Gorkum. 10 kilometer file. Door een ongeluk op de A27 Gorkum richting Breda is de linkerrijstrook dicht bij Oosterhout. 4 kilometer file geeft een kwartier vertraging. A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam tussen Knoopend Sabina en afrit Oud-Beijerland. Bijna een half uur vertraging, 13 kilometer file. En op de A59 Den Bosch-Zonzeel, een kwartier vertraging bij Knoopend Hooipolder. Op de N62 Belgische grens Borselen tussen de aansluiting met de N61 en tolplein van de Westerschelde-tunnel is door bergingswerkzaamheden de weg even dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Erik Kreutzer.

0: People.
1: Maroon 5 and People. Daarvoor Senna en Sven Versteeg. Vuurwerk. En Sienna, Spyro, nog een keertje met The Great Expectation. Het is de dinsdag van BNT, 6 oktober. Italiaanse politie heeft trouwens een man betrapt met een grote hoeveelheid schildpadden en papegaaien in zijn auto. Ja, de man die was vanuit een haven in Sicilië onderweg naar Malta. Het gaat om 300 zoetwaterschildpadden en 77 papegaaien. Ja, lijkt me toch wel een drukke rit dan als je vanuit Italië richting Malta moet. Amerikaanse president Donald Trump die heeft de executie door een vuurpeloton goedgekeurd van een psychiater van het Amerikaanse leger. Dat heeft het ministerie van Defensie gisteren bekendgemaakt. De man die schoot in 2009 op de legerbasis Fort Hood in Texas 13 militairen dood. En nu wordt hij dus geëxecuteerd door een vuurpeloton. En een 15-jarige scholier die is gisterochtend zijn hand verloren door een granaat tijdens de scholierenprotesten in het Franse Lens. Door de aanhoudende protesten bleven honderden scholen opnieuw dicht, wegens de zorgen over de veiligheid.

je nu op kantoor zit, op de steiger staat of onderweg bent, de lekkerste soundtrack voor jouw klus hoor je elke dag bij Tim van der Weerde van 10 tot

0: Start the 90s met 5. Daarvoor Martin Garrix en Maxi Priest. Update van Flitsmeister. En 276 bij Susteren. Dat wordt gecontroleerd bij 24.0. De A67 Eindhoven, de grens met België bij 18.1. De A27 Gorinchem-Breda bij 7.7. En de laatste, de A2 tussen Utrecht en Den Bosch, moet je even opletten bij 81.3.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: De A2 tussen het Vonderen en Kerensheide gaat vanaf donderdagavond in fases volledig dicht wegens werkzaamheden door de snelwegverbreding. Volgens aannemer Boskalis duurt de afsluiting een dag langer dan vorig jaar door gebrek aan gespecialiseerd personeel en materiaal. Honderden medewerkers voeren komend weekend 15 deelprojecten uit, waaronder de sloop van een viaduct en de aanleg van funderingen voor 4 brede vleermuispassages. Weggebruikers worden opgeroepen de weg te mijden of te reizen met korting via het spoor. Bij een overval op een appartement aan de Pastoren Smolderstraat in Vlijmen is gisteravond rond 10 uur een bewoner mishandeld. Twee daders forceerden een raam op de eerste verdieping, brachten het slachtoffer een zware hoofdwond toe en sloegen met een nog onbekende buit op de vlucht, vermoedelijk per auto. De politie heeft de zaak in onderzoek en zoekt naar de twee verdachten. Rond hetzelfde tijdstip vond ook in Deurne een woningoverval plaats, waar de bewoner de daders wist te verjagen. En op de Vlooveestraat in Montfoort is vannacht rond 00:30 een auto frontaal tegen een boom gebotst. De bestuurder raakte bij de klap gewond en is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De gehuurde personenauto raakte bij het eenzijdige ongeval zwaar beschadigd en is door een bergingsbedrijf afgesleept. De politie onderzoekt de toedracht van de botsing. En tot zover het regio nieuws op Radio BNT.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht is het nog steeds erg druk tussen Rosmalen-West en Waardenburg. 13 kilometer file, de vertraging is een half uur. Op de A16 Breda richting Rotterdam, een kwartier vertraging tussen Breda-Noord en Dordrecht, 9 kilometer file. Op de A2 Eindhoven-Maastricht nog steeds door de kapotte vangrail bij Roosteren, 10 minuten vertraging. Een kwartier op de A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-Noord en Dordrecht, 9 kilometer file. Er staat een kapotte vrachtwagen op de A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam tussen Knoopend Sabina en Heiligansplein, 3 kilometer file. En 5 minuten vertraging nog op de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Linnen en Knoopend het Vonderen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

The Best Fake Smile van James Bay. Met daarvoor natuurlijk Ilse de Lange, So Incredible. En Davina Michelle met de nieuwe Pinky Swear. Ja, zometeen een hele mooie top 3. Ik heb nog plaats voor één verzoekplaatje. Laat het ons weten via radiobnt.nl. Ja, deze had ik ook nog voor je van Simon Webb.

0: maar kreeg in de slotfase 4 goals van de invallers om de oren. Ze hebben met 4-1 verloren van Frankrijk. Ja, top 3. Op 3 gaan we draaien, speciaal voor Emmanuel. Milk Incorporated met Unstoppable. En dan kregen wij een berichtje binnen van de mannen van Laudi en de dame, denk ik. Hey Erik, nogmaals dank voor de fly. We zijn al weken aan het uitbuiken. Nu zou ik jou willen vragen om een mooi liedje te draaien voor onze nieuwe collega Cas op de afdeling calculatie van Laudi. Wij willen hem hartelijk welkom heten en heel veel succes wensen namens zijn nieuwe collega's van de calculatie bij Laudi. Nou, beste Cas. We hebben een plaatje voor je klaarstaan van UB40 en Chrissie Hynde. I got you, babe. En daarmee gaan we rond D draaien. Ik wens iedereen een hele fijne dinsdag. Veel plezier met Tim, Duncan en Roger.
1: De favoriete top 3. Nummer 3.

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect Douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
4: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
5: En? Heb je de klus?
6: Nee, man. Dat ging niet door. Een andere aannemer was sneller. We hebben wel de hele avond zitten typen voor niets.
5: Maar wat zei ik je? Gebruik Deddo. Bij mij stromen de klussen binnen.
6: Oké, app het even. Deddo.nl. Voor vakmensen die met hun handen werken.
5: Ja, probeer het anders gewoon, man. Het is 30 dagen gratis. Deddo. Zo simpel is het.
7: Deze week in de bonus. AH Elsterappels in zak voor €1,79. Campina yoghurt en kwark 1 plus 1 gratis. En Joma 175 gram 2 stuks voor €3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
8: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
9: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle OB-tampons Extra Protect en Organic 1 plus 1 gratis voor jou... en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
10: Een 37-jarige Amsterdammer blijft nog 90 dagen vastzitten... voor de vermoedelijke moord op een gevangenismedewerker... op de NDSM-kade in Amsterdam. Het slachtoffer zat met zijn gezin op een terras in Amsterdam-Noord... toen hij werd neergeschoten. De dader had eerder vastgezeten in de gevangenis bij Zaandam... waar het slachtoffer werkte. Duikers vonden later het vuurwapen in het water. Oekraïne vuurde zeker 650 drones af op Moskou en omgeving... waarbij 2 doden en 9 gewonden vielen. In 16 gemeenten raakten 47 woningen beschadigd. Russische staatsmedia noemden het de grootste aanval in 2 jaar. Ook werd een kerncentrale in Zaporizhia getroffen met 1 dode... en een brug over het Dnieper beschadigd met 5 gewonden. Op 8 november vindt in Amsterdam een nieuwe Rode Lijn-protest plaats... georganiseerd door 13 organisaties, waaronder Amnesty International... Oxfam NoVIP en Save the Children. De demonstratie, genaamd De Rode Lijn Voorbij, geen geld voor genocide... start op het Museumplein. In oktober vinden daarnaast ook acties plaats... tegen Israëlische bezettingen en oorlogsmisdaden. Een grote meerderheid van de Nederlandse jongeren voelt zich onveilig. Dat blijkt uit onderzoek van Kids Rights onder 1980 jongeren. Dat meldt het AD vandaag. Meer dan de helft van vrouwen en meisjes heeft seksueel grensoverschrijdend gedrag meegemaakt. Voorzitter Mark Dullaert zegt dat tolerantie en respect voor anderen flink afnemen... en vooral meisjes hun leven moeten aanpassen aan een probleem dat niet van hen is. En dan nog het weer. Vanochtend start in het noorden nat door een buitje. Terwijl het zuiden op veel plaatsen met mist te maken krijgt. Elders schijnt geregeld de zon. En bij nauwelijks wind wordt de temperatuur zo'n 19 tot 20 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Tim van der Weerden.
11: Goedemorgen, Miley Cyrus komt eraan zometeen naar Iron Cara. Dit is Fame.

had het misschien niet meteen herkend, want ze blijft zichzelf muzikaal vernieuwen. Radio BNT met Miley Cyrus en Bass Persuade. Ze heeft een nieuw album uitgebracht een paar weken geleden. En daarvan is dit de titeltrack. Ja, lekker liedje. Je bent bij Radio BNT de dinsdagochtend. Ik ben Tim en ik heb de beste hits en classics voor je om je dag goed door te komen. Muzikale vitamine voor deze dinsdag met Groove Armada.

Ja, soms moet je een beetje je best doen voor de liefde, hè. De Pointer Sisters deden dat in de vorm van springen. Jump for my love op BNT, waar Cresip en Chef Special voor je onderweg zijn naar Kygo. Dit is Stargazing.

0: prachtig liedje over afscheid nemen. Sweet Goodbyes, Cresap op Radio BNT. Hey, je hebt ontelbaar veel spieren in je lichaam, hè? Maar weet je ook wat de spieren zijn die de meeste bewegingen maken? Nou, het zijn niet de spieren die je waarschijnlijk denkt. Welke spieren het wel zijn, hoor je zo. Eerste Radio BNT weerupdate. Heerlijk weer vandaag in Limburg en Brabant. Een mix van wolken en zon bij zo'n 22 graden vanmiddag.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: De A2 tussen het Vonderen en Kerensheide gaat vanaf donderdagavond in fases volledig dicht wegens werkzaamheden door de snelwegverbreding. Volgens aannemer Boskalis duurt de afsluiting een dag langer dan vorig jaar door een gebrek aan gespecialiseerd personeel en materiaal. Honderden medewerkers voeren komend weekend 15 deelprojecten uit, waaronder de sloop van een viaduct en de aanleg van funderingen voor 4 brede vleermuispassages. Weggebruikers worden opgeroepen de weg te mijden of te reizen met korting via het spoor. Bij een overval op een appartement aan de Pastoren Smolderstraat in Vlijmen is gisteravond rond 10 uur een bewoner mishandeld. 2 daders forceerden een raam op de eerste verdieping, brachten het slachtoffer een zware hoofdwond toe en sloegen met een nog onbekende buit op de vlucht, vermoedelijk per auto. De politie heeft de zaak in onderzoek en zoekt naar de 2 verdachten. Rond hetzelfde tijdstip vond ook in Deurne een woningoverval plaats, waar de bewoner de daders wist te verjagen. En op de Vlooveestraat in Montfoort is vannacht rond 00:30 een auto frontaal tegen een boom gebotst. De bestuurder raakte bij de klap gewond en is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De gehuurde personenauto raakte bij het eenzijdige ongeval zwaar beschadigd en is door een bergingsbedrijf afgesleept. De politie onderzoekt de toedracht van de botsing. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

0: Hij blijft maar hitjes maken, hè? Alex Warren bij BNT en zijn nieuwste Emerald Eyes.
1: Tim van der Weerden.
0: Ja, en over die ogen gesproken, wist je dat je oogspieren de snelste spieren van het menselijk lichaam zijn? De 6 buitenste spieren die de oogbal laten draaien, die maken namelijk meer dan 100.000 microbewegingen per dag. Dat zijn dan razendsnelle sprongetjes die je ogen bijvoorbeeld maken als je leest of een ruimte scant. Je oogbal heeft dan een snelheid van maar liefst 900 graden per seconde. En om ervoor te zorgen dat je niet duizelig wordt, zet je brein je visuele waarneming een paar milliseconden letterlijk heel even uit. Bizar toch hoe sterk de spieren in je ogen zijn. Radio BNT op je dinsdagochtend met Dido nu. Dit is Live for Rent.

Echt zo'n lekker zwijmerliedje, hè? Uit de 90s, Joshua Caddison en Jesse. Daarvoor ook gedraaid George Ezra en Green Green Grass. En Dido hoorde je live for rent. Bij Radio BNT, waar muziek je raakt met The Weeknd nu. Dit is Blinding Lights.

0: Day.
1: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
2: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
3: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
4: Hola, ¿dónde está mi casa?
3: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
4: Ga
3: gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
4: Buenas noches.
3: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
5: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
7: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week BCL diverse varianten 1 plus 1 gratis. En Jumbo kip of varkensjewarme 3 of 500 gram ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
8: Zo, klus klaar?
9: Ja, nu nog de hele avond klooien met offertes in Excel.
8: De hele avond? Gast, ik ben in een uurtje klaar.
9: Hoe dan?
8: Dedo, ik gebruik het voor allemaal offertes en facturen.
9: Mag wat kosten zeker?
8: Maar 15 euro per maand.
9: Echt? Hoe heet het?
8: Ik heb het je wel even.
9: Aha, Dedo.nl. Voor vakmensen die met hun handen werken.
8: Probeer het anders 30 dagen gratis. Dedo, zo simpel is het.
10: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf 20 euro per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op Odido.nl.
11: Gooi die kinderwagen maar vol. Alleen deze woensdag bij Kruidvat babydagdeals. Zoals Kruidvat Opvolg en Peutermelk 2 voor 16 euro. En nu met gratis Kruidvat.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: August Hanning, het vroegere hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND, is gearresteerd. Volgens bronnen van WDR, NDR en Süddeutsche Zeitung wordt hij onderzocht op het inzien van staatsgeheimen, landverraad en spionage. Hij zou informatie hebben gekocht van een voormalige medewerker van de BND. Von der Leyen waarschuwde dinsdag tijdens een debat met het Europees Parlement tegen grote bezuinigingen op de voorgestelde EU-meerjarenbegroting van bijna 2000 miljard euro voor 2028 tot 2034. Nederland en Duitsland willen honderden miljarden bezuinigen. De huidige meerjarenbegroting bedraagt ongeveer 1200 miljard euro. De commissie stelt ook hogere EU-inkomsten voor, zoals een tabaksbelasting. De Franse minister van Binnenlandse Zaken, Laurent Nunez, verdedigt het politieoptreden bij scholierenprotesten als proportioneel, ondanks kritiek van mensenrechtenorganisaties op het gebruik van wapenstokken en traangas. Bij de protesten raakten 215 leerlingen en 715 agenten gewond. Een tiener verloor maandag zijn hand door een vermoedelijke flitsgranaat. Dinsdag worden in Parijs 40.000 demonstranten verwacht. De separatistische Parti Québécois van leider Paul Saint-Pierre Plamondon won nipt de provinciale verkiezing in Quebec met 59 van de 127 zetels. Dit is een tegenvaller voor premier Carney, die eenheid wil in het handelsconflict met Amerika. Plamondon streeft naar een onafhankelijkheidsreferendum, maar heeft daarvoor steun van andere partijen nodig. En dan tot slot het weer. Vanochtend komt er eerst regionaal dichte mist voor, die in de loop van de ochtend verdwijnt. Er zijn wolkenvelden met tussendoor zon, vooral in het zuidoosten. Het blijft vrijwel overal droog met 17 tot 19 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: Tim van der Weerden.
3: Hallo daar, even lekker meezingen met deze klassieker van Doe Maar. Dit is

zeggen wel eens dat alle muziek beter klinkt als de zon schijnt. Maar dat is toch ook echt zo, hè? Radio BNT met Ella Langley en Choose in Texas. Hey, ben je lekker aan het werk vandaag? Of misschien ben je wel vrij en in de tuin bezig thuis? Nou ja, daar is het ideaal weer voor. Lekker van genieten dan. Ik heb zometeen een nummer voor je waarin de baslijn niet is wat het lijkt. Je hoort hem naar Ed Sheeran en dit is eerst Boney M. Radio BNT met Daddy Cool. She's crazy like.

0: Start je dag elke ochtend met Radio BNT. Erik en de BNT Ochtendshow staat voor je klaar. Start op met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant. En natuurlijk de beste playlist voor je ochtend. Erik Kreutzer in de morgen. Elke werkdag vanaf 7 uur op Radio BNT. Radio BNT.
1: When I was 6 years old, I broke my leg

Of heb je een beetje goed gelet op de baslijn van het nummer? Die is namelijk niet wat het lijkt. Steve Winwood die speelde op al zijn platen bijna alle instrumenten zelf in. Op Higher Love deed hij dat ook, maar hij gebruikte geen gewone elektrische basgitaar. Hij gebruikte een Hammond orgel pedaalbord. Dat speelde hij met zijn linkerhand en zijn voeten. De frequentie van dat orgel gecombineerd met moderne synthesizers die zorgde voor een basgeluid dat veel vetter klinkt dan dat van een gewone basgitaar. Steve Winwood op Radio BNT, dus een Higher Love. En dit is Taylor Swift. Je hoort nu

0: David Guetta samen met Sia en Flames bij BRT. Hey, jij staat er ook vast regelmatig op, de roltrap. Maar je moet even goed opletten de volgende keer dat je die roltrap neemt. Waarom hoor je zo? Eerste Radio BNT Weer Update. Heerlijk weer vandaag in Limburg en Brabant. Mix van wolken en zon bij zo'n 22 graden vanmiddag.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: De A2 tussen het Vonderen en Kerensheide gaat vanaf donderdagavond in fases volledig dicht wegens werkzaamheden door de snelwegverbreding. Volgens aannemer Boskalis duurt de afsluiting een dag langer dan vorig jaar door gebrek aan gespecialiseerd personeel en materiaal. Honderden medewerkers voeren komend weekend 15 deelprojecten uit, waaronder de sloop van een viaduct en de aanleg van funderingen voor 4 brede vleermuispassages. Weggebruikers worden opgeroepen de weg te mijden of te reizen met korting via het spoor. Bij een overval op een appartement aan de Pastoren Smolderstraat in Vlijmen is gisteravond rond 10 uur een bewoner mishandeld. 2 daders forceerden een raam op de eerste verdieping, brachten het slachtoffer een zware hoofdwond toe en sloegen met een nog onbekende buit op de vlucht, vermoedelijk per auto. De politie heeft de zaak in onderzoek en zoekt naar de 2 verdachten. Rond hetzelfde tijdstip vond ook in Deurne een woningoverval plaats, waar de bewoner de daders wist te verjagen. En op de Vlooveestraat in Montfoort is vannacht rond 00:30 een auto frontaal tegen een boom gebotst. De bestuurder raakte bij de klap gewond en is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De gehuurde personenauto raakte bij het eenzijdige ongeval zwaar beschadigd en is door een bergingsbedrijf afgesleept. De politie onderzoekt de toedracht van de botsing. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

Mals met Nalhorn, Radio BNT en Drive Safe. Maar dat geldt niet alleen voor autorijden. Oppassen geblazen als je binnenkort weer eens de roltrap moet nemen. Op je werk of bijvoorbeeld tijdens het shoppen in het winkelcentrum bij jou in de buurt. Let even goed op. Eén tip, doe dan geen crocs aan. Onlangs zijn er namelijk twee mensen met hun crocs blijven hangen tussen de bewegende treden. Levensgevaarlijk natuurlijk, dus mijn tip, trek gewone schoenen aan. Dan zie je er ook meteen een stuk leuker uit.

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB dit profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.

0: grote app en start met vinden.
1: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
2: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik...
1: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Almhof yoghurt. Alle bekers van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
5: En, heb je de klus?
6: Nee man, dat ging niet door. Een andere aannemer was sneller. We hebben wel de hele avond zitten typen voor niets.
5: Maar wat zei ik je? Gebruik Deddo. Bij mij stromen de klussen binnen.
6: Oké, app het even. Deddo.nl, voor vakmensen die met hun handen werken.
5: Ja, probeer het anders gewoon, man. Het is 30 dagen gratis. Deddo, zo simpel is het.
7: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
8: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
9: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect Touchgel 760 ml voor maar 2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar 2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
10: Deze week in de bonus.

0: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
2: Kenia heeft voor het eerst een besmetting met ebola gemeld. Het gaat om een man die vanuit Congo naar de hoofdstad Nairobi reisde en daar is overleden. Volgens de Keniaanse autoriteiten zijn 28 mensen met wie hij contact had in beeld. In Congo woedt momenteel een grote ebola-uitbraak met duizenden besmettingen en doden. De Britse mediatoezichthouder Ofcom onderzoekt of Meta de online veiligheidsregels heeft overtreden met Instagram Instants. Met die nieuwe functie kunnen gebruikers foto's delen die na één keer bekijken verdwijnen. Volgens Ofcom heeft Meta de risico's voor illegale inhoud en kinderen mogelijk onvoldoende beoordeeld voor de lancering. De voormalige topman van de Duitse inlichtingendienst BND, August Hanning, is aangehouden op verdenking van landverraad en spionage. Volgens Duitse media zou hij geheime informatie hebben gekocht van een voormalige medewerker van de dienst. Die informatie zou hij hebben gebruikt voor een veiligheidsanalyse voor een buitenlandse inlichtingendienst. EU-commissievoorzitter Ursula von der Leyen waarschuwt EU-landen voor het doen van grote bezuinigingen op de voorgestelde meerjarenbegroting voor 2028 tot 2034. Volgens haar zou daardoor minder geld beschikbaar zijn voor belangrijke EU-prioriteiten. Nederland en Duitsland vinden de voorgestelde begroting van bijna 2000 miljard euro te hoog en willen honderden miljarden euro's minder uitgeven. Dan het weer. Vanmiddag is het in het zuiden vrij zonnig en warm. In het noorden is meer bewolking met kans op wat lichte regen. De zuidwesten tot westenwind is zwak tot matig. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen is er geregeld zon, maar ook bewolking en lokale bui bij temperaturen rond 18 tot 21 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
3: Tim van der Weerden.
4: Met de lekkerste muziek voor tijdens je lunch. Bruno Mars hoor je zometeen na Lip Sync.

Als je nu niet lekker aan je dinsdagmiddag begonnen bent, dan weet ik het ook niet meer, hoor. Misschien wel even lekker de heupen losgegooid op kantoor of thuis tijdens het stofzuigen. Bruno Mars en On My Soul hoorde je naar voren ook gedraaid. Funky Town van Lip Sync. Ik ben bij Radio BNT. Goedemiddag, ik ben Tim. Goed dat je erbij bent. Smakelijk als je op dit moment aan het lunchen bent. En als je nog even door moet bijten voordat je aan die lunch kunt beginnen, dan sleep ik je door die laatste loodjes heen met Enrique Iglesias en Kelis nu. Dit is Not In Love. Are you ready?

Nothing to Lose, Douwe Bob bij BNT. Goed nieuws als je hem live wilt gaan zien. Hij komt namelijk weer naar Limburg en Brabant komende donderdag. Dan staat hij in De Nieuwe Nog in Heerlen. En volgende week dan treedt hij op in 013 in Tilburg. Dus je kunt hem weer van dichtbij gaan zien in Limburg en Brabant. Douwe Bob. Deze is speciaal voor alle vrijgezelle dames. Beyoncé nu bij BNT. Dit is Single Ladies.

0: BNT met Beyoncé en Single Ladies. Meezingen met Chaka Khan en I'm Every Woman binnen nu een anderhalve minuut. Eerste Radio BNT Weerupdate. Heerlijk weer vandaag in Limburg en Brabant. Mix van wolken en zon bij zo'n 22 graden vanmiddag.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Een voormalige medewerkster van de gemeente Keulen is door de Duitse rechter veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van 1 jaar en 10 maanden... voor het afgeven van zeker 35 valse paspoorten aan topcriminelen. Onder de begunstigde bevond zich de Bredaanse drugscrimineel Jos Leidekkers, ofwel Bolle Jos, die identiteitsbewijs ontving op 3 verschillende namen en daarmee onder meer naar Turkije reisde. De ambtenaar beweerde onder druk te zijn gezet door haar ex-vriend. Bij een huiszoeking werd €78.000 aan contant geld in beslag genomen. Op de Zwieltjesbosweg in Montfort is deze ochtend rond 8:50 een fietser om het leven gekomen na een botsing met een personenauto. Hulpdiensten, waaronder een opgeroepen traumahelikopter, rukten massaal uit, maar medische bijstand mocht niet meer baten en het slachtoffer overleed ter plekke. De politie heeft de weg afgezet voor een uitgebreid verkeersonderzoek naar de exacte toedracht van het ongeval. En de brandweer is deze ochtend uitgerukt naar een parkje aan de Hoefkus in Moergestel om de jonge kat Cleo te redden. Het dier zat er al sinds gisteren op zo'n 5 meter hoogte vast in een boom. Een brandweerman klom via een ladder omhoog om de kitten te bevrijden, wat nog de nodige moeite kostte toen het schrikachtige dier zich al krabbend, bijtend en plassend verzette. Cleo kon uiteindelijk veilig aan haar eigenaresse worden overgedragen. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

Samyeh en Feels Part 2. Radio BNT. Ik weet niet of je onlangs nog naar een optreden van Samyeh bent geweest of dat je iets hebt voorbij zien komen op de socials. Je kunt er niet omheen, hè? Het is wel een prachtig gezicht. De buik van violiste Mouts is in verwachting van haar eerste kindje samen met de drummer van de band. Daardoor is ze ook een tijdje afwezig. Ze gaat niet mee op de tour door Europa die Samyeh heeft. En ook het optreden van de Ziggo Dome begin volgend jaar moet ze missen. Maar hey, er staat wel iets heel moois tegenover, toch? Radio BNT op je dinsdagmiddag met Cyril en Christina Aguilera na.

0: Let me out.
1: Christina Aguilera op Radio BNT en Genie in a Bottle. Heb je last van een dinsdagmiddagdip? Nou, zeker niet met Duncan. Je hoort hem zo hier tussen 1 en 4. Dit is Marlon Roudette op de radio New Age.
2: If love was a word, I don't understand. The simplest sound.

0: offerte, check. Nieuwe leaseauto, dat kan later wel.
1: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar, jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
2: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
3: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AI Week.
4: Shape the future with confidence. EY.
5: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
6: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
7: Ariel, je kent het wel. Nu bij Kruidvat, 2 gigapacks Ariel wasmiddelpots voor €66. Alle wasfanaten, verzamelen bij...
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelen.
9: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
11: Het eten is klaar, aan tafel.
12: Zo, dat ziet er lekker uit.
13: Ja, een broodje.
14: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
15: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
16: Oh, de Amazon Prime dealdagen zijn er met 2 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk.
17: Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
16: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
18: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Shop nu op amazon.nl.
19: Oh.
20: Radio BNT.
21: Dit is de nieuwsupdate.
22: De Wereldgezondheidsorganisatie meldt dat Rusland het contactonderzoek heeft afgerond na de dood van een laboratoriummedewerker van een antipestinstituut. De 28-jarige vrouw overleed aan een longontsteking met onbekende oorzaak. Er zijn geen sporen van de pest gevonden en geen besmettingen vastgesteld. Ook de ongeveer 200 mensen met wie ze contact had hebben geen symptomen. De Belgische wetenschapper Francis Halsen krijgt de Nobelprijs voor natuurkunde voor zijn onderzoek naar neutrino's. Dat zijn extreem energierijke deeltjes uit het heelal. Halsen bouwde de Ice Cube detector, die diep onder het ijs op de Zuidpool staat. Hij krijgt de prijs alleen, wat uitzonderlijk is bij de Nobelprijs voor natuurkunde. Kenia heeft voor het eerst een besmetting met ebola gemeld. Het gaat om een man die vanuit Congo naar de hoofdstad Nairobi reisde en daar is overleden. Volgens de Keniaanse autoriteiten zijn 28 mensen met wie hij contact had in beeld. In Congo woedt momenteel een grote ebola-uitbraak met duizenden besmettingen en doden.
23: De voormalige topman van de Duitse inlichtingendienst BND, August Hanning, is aangehouden op verdenking van landverraad en spionage. Volgens Duitse media zou hij geheime informatie hebben gekocht van een voormalige medewerker van de dienst. Die informatie zou hij hebben gebruikt voor een veiligheidsanalyse voor een buitenlandse inlichtingendienst. Dan het weer. Vanmiddag is het in het zuiden vrij zonnig en warm. In het noorden is meer bewolking met kans op wat lichte regen. De zuidwesten tot westenwind is zwak tot matig. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen is er geregeld zon, maar ook bewolking en lokaal een bui bij temperaturen rond 18 tot 21 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
0: Duncan Fresh.
1: Een artiest met groene vingers. Je gaat er zo meteen horen naar DJ Koya en Jason Derulo. En eerst Keen. Radio BNT, waar muziek je hart. Dit is Everybody's Changing.

Jason Koya en Jason Derulo. Michiko op de radio, Kien daarvoor en Everybody's Changing. Het is je dinsdagmiddag. Goedemiddag, Duncan hier op BNT. De beste hits en classics voor je om je lekker door de dinsdag heen te nemen en te slepen met Robert van Hemert en Donnie zometeen. Meteen even meezingen met Moet Dat Nou. En een artieste met groene vingers. Ze was zo klaar met het muziekwereldje dat ze dacht, ik wil iets helemaal anders gaan doen. Ze heeft een studie gedaan onder een schuilnaam. Professionele opleiding landschapsarchitectuur. Bracht ook succesvolle boeken uit over tuinieren. En won zelfs een gouden award op de destijds Chelsea Flower Show. Kortom, groene vingers is Kim Wilde wel toevertrouwd. En toen ze nog zong, deed ze dit. Kids in America, nu op Radio BNT.

En dan is er Keys Girl on Fire. Nou, als dat zo is, bel 112, hè? Dan mag het gewoon. Mooi dat nou hoorde je ook van Robert van Emert in Donnie. Het is je dinsdagmiddag, dit is BNT. Ik heb raadje even bij over wat je vandaag kunt verwachten. Het Nobelprijscomité maakt een winnaar of winnaars. Dat kan natuurlijk ook van de Nobelprijs voor de natuurkunde bekend. Verder debatteert de Eerste Kamer over de rijksbegroting voor volgend jaar. Net als in de Tweede Kamer moet het minderheidskabinet de Senaten overhalen om voor de begrotingen van de ministeries en het belastingplan te stemmen. En in Frankrijk hebben scholieren en studentenorganisaties opnieuw opgeroepen om de straten op te gaan tegen het lerarentekort en achterstallig onderhoud. Het wordt wellicht het grootste protest sinds vorige week. Brutalen hebben de halve wereld, hè? Hoor je dat wel eens? Dat als je te bang bent dat je nergens komt, soms moet je gewoon brutaal zijn en iets durven. En dat was precies het ding wat de bassist van Duran Duran deed. Hij keek James Bond, de 007 films en dacht, ach, wat is dit saaie muziek, joh. Hij is naar de producer gestapt in een dronken bui in een café en heeft gezegd, maak eens goede muziek voor die Bond films. En voilà, dat was Duran Duran.

0: Anouk en Girl, de rockchick op Radio BNT. Ed Sheeran daarvoor en Bad Habits. Wat zijn jouw Bad Habits vandaag op deze dinsdagmiddag? Is dat toch alweer je vijfde bak koffie bijvoorbeeld? Nou, ik weet niet of dat een Bad Habit is. Gewoon lekker doordrinken en echt tegenaan op deze dinsdagmiddag. We gaan samen richting het einde van de werkdag met zometeen Macklemore en Ryan Lewis op de radio. Eerst even kijken naar het weer op deze dinsdag. Het is vandaag zonnig met hooguit wat sluierbewolking en enkele stapelwolken. Bij een zwakke wind uit een oostelijke richting wordt het vandaag best nog wel warm. 22 à 23 graden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: Een voormalige medewerkster van de gemeente Keulen is door de Duitse rechter veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van 1 jaar en 10 maanden... voor het afgeven van zeker 35 valse paspoorten aan topcriminelen. Onder de begunstigde bevond zich de Bredaanse drugscrimineel Jos Leidekkers, ofwel Bolle Jos, die identiteitsbewijs ontving op 3 verschillende namen en daarmee onder meer naar Turkije reisde. De ambtenaar beweerde onder druk te zijn gezet door haar ex-vriend. Bij een huiszoeking werd €78.000 aan contant geld in beslag genomen. Op de Sveeltjesbosweg in Montfort is deze ochtend rond 9:10 een fietser om het leven gekomen na een botsing met een personenauto. Hulpdiensten, waaronder een opgeroepen traumahelikopter, rukte massaal uit, maar medische bijstand mocht niet meer baten en het slachtoffer overleed ter plekke. De politie heeft de weg afgezet voor een uitgebreid verkeersonderzoek naar de exacte toedracht van het ongeval. En de brandweer is deze ochtend uitgerukt naar een parkje aan de Hoefkus in Moergestel om de jonge kat Cleo te redden. Het dier zat er al sinds gisteren op zo'n 5 meter hoogte vast in een boom. Een brandweerman klom via een ladder omhoog om de kitten te bevrijden, wat nog de nodige moeite kostte toen het schrikachtige dier zich al krabbend, bijtend en plassend verzette. Cleo kon uiteindelijk veilig aan haar eigenaresse worden overgedragen. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

Discuss.

je ze nog nooit live hebben gezien, dit is echt een aanrader. Direct de nieuwste My Friend. Audio BNT. Daarvoor Gloria Estefan en Miami Sound Machine. Beetje zomer op de radio. Met de zomerse temperaturen buiten. Conga op Radio BNT. Zometeen Amy Winehouse. Eerst even meenemen in de heisa rondom Fortuna Sittard. Heb je het meegekregen, de voetbalclub? Ze hebben een Oktoberfeest-shirt uitgebracht. Natuurlijk omdat in Sittard ook een groot Oktoberfeest is elk jaar. Het is een soort bijersachtig ontwerp geworden. Blauw met witte ruiten. Maar ook een soort nieuw gegenereerd logo voor Fortuna wat erop is geplakt. En nu zijn er een paar supportersgroepen die zijn echt woest. Tifosi Gialloverde die roept aanhangers van het Fortuna Sittard nu op om het nieuwste shirt ook niet aan te schaffen. Zij zeggen van het logo blijf je af. Al jaren presenteert onze club uitshirts en derde shirts in alle kleuren van de regenboog. Over smaak valt te twisten, maar van het logo blijf je af. En dus roept de fangroeps nu op tot boycott van de nieuwe shirt van Fortuna. Nou ja, wordt vervolgd. Meer nieuws uit de regio hoor je natuurlijk hier voor heel Limburg en Brabant. Is dit de BNT met Sam Vender en Olivia Dien zometeen. En zoals gezegd, Amy Winehouse en Rehab.

0: Sam Fender, Alessia Dien en Ramien. Dit is Radio BNT. Zometeen Alesso en een nieuwe opgave in de vertaalvraag heb ik voor je.
1: De vertaalvraag.
0: Titel en artiest worden gezocht bij een track die zometeen na 2 uur gaat draaien aan de hand van de vertaling ervan. Dat is best te doen vandaag, want dit is de opgave. Geef een klein beetje van je liefde aan mij. Ik geef een klein beetje van mijn liefde aan jou. Er is zoveel dat we moeten delen, dus stuur een glimlach en laat zien dat je om iemand geeft. Enig idee over welke track het gaat? Je mag het doorsturen via radiobnt.nl. Draai ik hem zo meteen naar deze van Alesso. En Tovelo, Heroes op BNT. We go hard.

0: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
2: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
3: Een najaar vol korting bij Trekpleister. Nu Davitamon, Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
1: Voor de makers.
5: Praxis.
6: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
7: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
8: Ga je een auto kopen? Vergeet je autoverzekering niet. Nee, niet meteen gaan roepen. Verzekeringsgedoe. Het kan ook Allianz Direct in een paar minuutjes. En je bespaart gemiddeld €332 per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
9: Radio BNT.
10: Dit is de nieuwsupdate.
11: Het Spaanse kabinet heeft maatregelen voor de woningmarkt goedgekeurd die het parlement vorige week nog had weggestemd. Het gaat onder meer om een tijdelijke stop op huurverhogingen en een verbod op uithuiszettingen. De maatregelen kunnen nu door een commissie van demissionaire parlementariërs worden goedgekeurd en tijdelijk worden ingevoerd. Schoonmakers gaan deze week opnieuw staken bij onder meer de NS, Schiphol en hogescholen en universiteiten. De acties duren van vrijdag tot en met woensdag. De FNV wil dat werkgevers opnieuw onderhandelen over de CAO, omdat ruim 80% van de FNV-leden de afspraken heeft afgewezen. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt dat Rusland het contactonderzoek heeft afgerond na de dood van een laboratoriummedewerker van een antipestinstituut. De 28-jarige vrouw overleed aan een longontsteking met onbekende oorzaak. Er zijn geen sporen van de pest gevonden en geen besmettingen vastgesteld. Ook de ongeveer 200 mensen met wie ze contact had, hebben geen symptomen. Kenia heeft voor het eerst een besmetting met ebola gemeld. Het gaat om een man die vanuit Congo naar de hoofdstad Nairobi reisde en daar is overleden. Volgens de Keniaanse autoriteiten zijn 28 mensen met wie hij contact had in beeld. In Congo woedt momenteel een grote ebola-uitbraak met duizenden besmettingen en doden. Dan het weer. Vanmiddag is het in het zuiden vrij zonnig en warm. In het noorden is meer bewolking met kans op wat lichte regen. De zuidwesten tot westenwind is zwak tot matig. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen is er geregeld zon, maar ook bewolking en lokaal een bui bij temperaturen rond 18 tot 21 graden.
9: Dit was het nieuws op Radio BNT.
12: De vertaalvraag.
13: Titel en artiest werden gezocht bij deze opgave. Geef een klein beetje van je liefde aan mij. Geef een klein beetje van mijn liefde aan jou. Er is zoveel dat we moeten delen. Dus stuur een glimlach en laat zien dat je om iemand geeft. Ik zocht titel en artiest hierbij.
12: Duncan Fresh.
13: Dankjewel aan Tom. Hij wist het onder andere goed te raden. Het ging inderdaad om Supertramp. Het goede antwoord. Give a little bit.
14: Radio.

Zijn naam is Sven en dat klinkt heel Nederlands, maar hij is toch echt geboren in Zuid-Afrika. Sven Seliers als 15-jarige gast in zijn eentje op zijn zolderkamer. Die begon een beetje gitaar te spelen. Hij schreef ook over liedjes over zijn heimwee naar Zuid-Afrika. En voilà, inmiddels woont hij in Almelo en is hij een beetje door aan het breken. Zeker op TikTok en nu ook op de radio. Sven Seliers hoorde je. Gewoon uit Nederland dus. Inmiddels Somebody New hoorde je op Radio BNT. Daarvoor Supertramp en Give a Little Bit. Doe je dat een beetje voor je baas vandaag? Give a little bit. Of scheelt het dat je ZZP'er bent? Hey, er tegenaan op je dinsdag met BNT en Macht Hoogkamer zometeen. Na Black Eyed Peas.

Hey, deze is leuk. Billy Joel, You're Only Human, Second Wind. Dit is Radio BNT. Goedemiddag, Duncan hier. En er valt wat te vieren. Namelijk de verjaardag van KLM vandaag. In 1919 op deze dag werd de KLM opgericht. De Koninklijke Luchtvaartmaatschappij voor Nederland en de koloniën. Gaan ze vandaag ook vieren? In elk vliegtuig worden powerbanks uitgedeeld. Dat is een grapje. Ja. Room 5 voor je zo meteen. En dit is Benny, Super Lonely.

0: 1, 2, 3 en 4 zijn afgevallen. Het werd Room 5 en Oliver Cheatham. Make Love op Radio BNT. Hij zit meteen Madonna en de vrouw die gewoon het stadion heeft uitverkocht. In ieder geval een arena. En dat gewoon uit ons eigen Nederland. Wie het is, ik vertel het je zo meteen. Eens even kijken naar het weer op deze dinsdagmiddag. Het wordt best prima weer vandaag, toch? Ja, zonnig en warm, wederom 22 à 23 graden. Ook morgen weinig wind, warm na zomerweer en maximaal van 22 graden. Morgenavond wel opgelet, dan komen er waarschijnlijk buien, mogelijk met onweer.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: Een voormalige medewerkster van de gemeente Keulen is door de Duitse rechter veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf.

van 1 jaar en 10 maanden... voor het afgeven van zeker 35 valse paspoorten aan topcriminelen. Onder de begunstigden bevond zich de Bredaanse drugscrimineel Jos Leidekkers, ofwel Bolle Jos, die identiteitsbewijzen ontving op 3 verschillende namen en daarmee onder meer naar Turkije reisde. De ambtenaar beweerde onder druk te zijn gezet door haar ex-vriend. Bij een huiszoeking werd 78.000 euro aan contant geld in beslag genomen. Op de Sveeltjesbosweg in Montfort is deze ochtend rond 8:50 een fietser om het leven gekomen na een botsing met een personenauto. Hulpdiensten, waaronder een opgeroepen traumahelikopter, rukte massaal uit, maar medische bijstand mocht niet meer baten en het slachtoffer overleed ter plekke. De politie heeft de weg afgezet voor een uitgebreid verkeersonderzoek naar de exacte toedracht van het ongeval. En de brandweer is deze ochtend uitgerukt naar een parkje aan de Hoefkus in Moergestel om de jonge kat Cleo te redden. Het dier zat er al sinds gisteren op zo'n 5 meter hoogte vast in een boom. Een brandweerman klom via een ladder omhoog om de kitten te bevrijden, wat nog de nodige moeite kostte toen het schrikachtige dier zich al krabbend, bijtend en plassend verzette. Cleo kon uiteindelijk veilig aan haar eigenaresse worden overgedragen. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

Wat een waanzinnig leuke nieuwe track van Roxy Dekker. En niet voor niks dat ze gewoon de arena heeft uitgekocht in een paar minuten. Nou, wat zeg ik, binnen enkele seconden was gewoon dat hele concert in de arena van 24 april komend jaar helemaal uitverkocht. Wat een carrière heeft deze vrouw nu al, hè? Roxy Dekker, hoorde je Bare Minimum, haar nieuwste op BNT. Madonna daarvoor en Major Lazer, Cold Water, kwam voorbij. Ken je best veel nog met Lost Frequencies? Die hebben samengewerkt op Head Down. Even je hersenen kraken en nadenken of je hem ook alweer kent. Nee, heb je wat hulp nodig? Je hoort hem zo meteen binnen.

Annelie, two times, goedemiddag. Dit is Radio BNT. Duncan hier met zometeen een man die in Eindhoven stond in het Philips Stadion. Want ja, dat Philips Stadion is niet alleen nog maar voor Guus Meeuwis. Hè? Nee, ook voor andere grote artiesten. En er stond afgelopen jaar een grote Amerikaanse artiest. Wie dat is, vertel ik je zo naar Dua Lipa. New Rules.

0: Zij hoeft nooit meer te betalen voor koffie, denk ik. Het nieuwe gezicht van Nespresso, what else? Je hoorde Dua Lipa, New Rules.
1: De Radio BNT Takeover.
0: Op BNT, hey, ben je er klaar voor? Zometeen een nieuwe ronde van de Takeover op Radio BNT. Zometeen veeg ik de playlist van BNT weer leeg. En is het aan jou? Jij mag de playlist zometeen invullen met jouw favoriete verzoeken.
2: Radio BNT.
0: Dus waar heb je zin in? Wat kan ik zometeen voor je draaien? Let me know via radiobnt.nl. Dan ga ik het zometeen voor je draaien na deze man gedraaid te hebben. Want hij stond in het Philips Stadion afgelopen jaar. Leukams! Met zijn cover van Tracy Chapman's Fast Car.

0: Voor maar €3 per doosje. Scoor alle avonddeals bij Bol.
1: Lekker energiek blijf je met Vitepro. Want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
2: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
3: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.

0: Bijbel.
1: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels. Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
2: Radio BNT.
3: Dit is de nieuwsupdate.
4: Een schip met 65 passagiers en 7 bemanningsleden is vastgelopen op een zandplaat bij Breskens in Zeeland. Waarschijnlijk moeten de 72 opvarenden worden geëvacueerd. Het schip is ongeveer 100 jaar oud en veel passagiers zijn op leeftijd. 1 passagier zit in een rolstoel. Er zijn meerdere reddingsboten ingezet en een helikopter. 24 mensen krijgen een dwangsom opgelegd vanwege hun betrokkenheid bij de rellen in Opheusden en Kesteren. Als ze opnieuw betrokken raken bij ongeregeldheden, moeten ze €5.000 betalen. Dat bedrag kan oplopen tot €15.000. Donderdagavond staat opnieuw een demonstratie gepland tegen de komst van asielzoekers naar de gemeente Neder-Betuwe. Het Spaanse kabinet heeft maatregelen voor de woningmarkt goedgekeurd die het parlement vorige week nog had weggestemd. Het gaat onder meer om een tijdelijke stop op huurverhogingen en een verbod op uithuiszettingen. De maatregelen kunnen nu door een commissie van demissionaire parlementariërs worden goedgekeurd en tijdelijk worden ingevoerd. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt dat Rusland het contactonderzoek heeft afgerond na de dood van een laboratoriummedewerker van een antipestinstituut. De 28-jarige vrouw overleed aan een longontsteking met onbekende oorzaak. Er zijn geen sporen van de pest gevonden en geen besmettingen vastgesteld. Ook de ongeveer 200 mensen met wie ze contact had, hebben geen symptomen. Dan het weer. Vanmiddag is het in het zuiden vrij zonnig en warm. In het noorden is meer bewolking met kans op wat lichte regen. De zuidwesten tot westenwind is zwak tot matig. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen is er geregeld zon, maar ook bewolking en lokaal een bui bij temperaturen rond 18 tot 21 graden.
2: Dit was het nieuws op Radio BNT.
5: Duncan Fresh.
6: Kan wel een appje binnen van Sil voor de takeover. Irene Cara wil die horen. Nou, die ga ik zo draaien naar Michael Gray.

0: I Can Wait For The Weekend To Begin. Alvast een voorschot nemen op dat komende weekend met Michael Gray, The Weekend en De Bausa. Jodde Magnetic op de radio. Nou, als een magneet trek ik je ook naar de radio.
1: De Radio BNT Takeover.
0: Want ik heb je hulp nodig. De komende 20 minuten is de radio namelijk van jou. De playlist van Radio BNT is leeg en die mag jij vullen. Waar heb je zin in op je dinsdagmiddag? Let me know, de Takeover is er voor jou. BNT. Dus laat maar weten, wat kan ik voor je draaien tussen nu en de komende 20 minuten. Antwoord op die vraag werd gegeven door Sil. Goedemiddag BNT, mag Irene Cara op? Ja, dat mag Sil, voor jou.
1: Dit is de Radio BNT Takeover.

dat klinkt als een goed idee van Stan. Kan deze feestplaat aan? Mijn maat Nout staat hier en zegt dat de bitterballen om 4 uur op tafel gaan. Het is dinsdagmiddag, hè jongens? Hé, hey, lekker! Vandaag al bitterballen. De Dimibo is het dan, hè? Hey, geniet ervan. Het is de takeover. Jij vraagt aan en ik draai het gewoon lekker. Met het verzoek van Anke. Dank voor je appje van Lionel Richie. Dancing on the Ceiling in de takeover.

Stuur jouw verzoek nu in via de Radio BNT WhatsApp. 043-200-3123. En hoor het nu tijdens de Radio BNT...

standje burenruzie voor Youssef. Want hij vraagt deze aan van Lorraine. Is it love? Lionel Richie, Dancing on the Ceiling daarvoor. En die was dan weer voor Anke. Hey, leuk en dank voor alle appjes via radiobnt.nl. Je zit midden in de takeover. Elke werkdag rond 10:50 hoor je dat. En dan is radio 20 minuten lang voor jou. Jij bepaalt de playlist van Radio BNT. Goedemiddag BNT. Ik keek net naar de klok in Valkenburg en dacht dat het al 5 uur was, maar het is pas 4:30. Ga voor mij snap. Welcome to tomorrow. Welcome.

Het ultieme gevoel van de jaren 90 met Snap, Welcome to Tomorrow, werd aangevraagd in de Radio BNT Takeover voor Merel. Ik had haar naam nog niet genoemd, maar het was Merel die erom vroeg. Want zij dacht dat het al 5 uur was, bleek het 4:30 te zijn. Nou, hou vol Merel, het einde van de werkdag is in zicht en je luistert naar de Radio BNT Takeover. Kan ik je dag toch een beetje opfleuren met je favoriete verzoek op de radio? Ken je dat nog? De Pitch Perfect? Het was een film en daarin ging ze ook a cappella met een plastic bekertje zo op elkaar en neer elkaar. En dan moest je zo'n toren bouwen. Nou, het is moeilijk uit te leggen, maar je hoort wel dat de bekers op elkaar gaan in Anna Kendrick en The Cups. Hoor je dat? Daar gaan ze. Het is ook het verzoek van Jens. Hij dacht aan deze van Anna Kendrick. Bij deze in de takeover.

0: Daar komt deze plaat van uit Pitch Perfect. Je hoorde Anna Kendrick en Cups. Het was het verzoek van Jens. Die vroeg hem aan de bekende Bakersong, zette hij erbij. Nou, bij deze gedraaid voor jou, Jens, in de Takeover. Ik hoop dat ik je dag wat fijner heb gemaakt. En morgen weer natuurlijk een nieuwe ronde Takeover. Rond 3:10 op BNT. Hey, in het kortere, nabije toekomst hoor je zo meteen Jonas Brothers en ook Sister Sledges onderweg. Eens even kijken naar het weer vandaag. Het is best zonnig, hè? En best wel warm, 22 à 23 graden. Morgen overdag ook weinig wind. Na zomerweer nog te verwachten en 22 graden. Maar in de avond komt de weersomslag. Ja, waarschijnlijk buien namelijk mogelijk met onweer. En vanaf donderdag gaat het echt afkoelen. En dan wordt het nog hooguit 15 graden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: Een voormalige medewerkster van de gemeente Keulen is door de Duitse rechter veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van 1 jaar en 10 maanden... voor het afgeven van zeker 35 valse paspoorten aan topcriminelen. Onder de begunstigde bevond zich de Bredaanse drugscrimineel Jos Leidekkers, ofwel Bolle Jos, die identiteitsbewijs ontving op 3 verschillende namen en daarmee onder meer naar Turkije reisde. De ambtenaar beweerde onder druk te zijn gezet door haar ex-vriend. Bij een huiszoeking werd 78.000 euro aan contant geld in beslag genomen. Op de Sveeltjesbosweg in Montfort is deze ochtend rond 8:50 een fietser om het leven gekomen na een botsing met een personenauto. Hulpdiensten, waaronder een opgeroepen traumahelikopter, rukte massaal uit, maar medische bijstand mocht niet meer baten en het slachtoffer overleed ter plekke. De politie heeft de weg afgezet voor een uitgebreid verkeersonderzoek naar de exacte toedracht van het ongeval. En de brandweer is deze ochtend uitgerukt naar een parkje aan de Hoefkus in Moergestel om de jonge kat Cleo te redden. Het dier zat er al sinds gisteren op zo'n 5 meter hoogte vast in een boom. Een brandweerman klom via een ladder omhoog om de kitten te bevrijden, wat nog de nodige moeite kostte toen het schrikachtige dier zich al krabbend, bijtend en plassend verzette. Cleo kon uiteindelijk veilig aan haar eigenaresse worden overgedragen. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

Het decennium van de boybands. Eind 90's waren ze allemaal wel actief, toch? Met onder andere daarbovenuit stekend de mannen van Backstreet Boys. Jorden, Everybody op Radio BNT. Daarvoor een boyband van de jaren van nu. Jorden, Jonas Brothers en X en Sister Stretch. We are family. Nee, wij zijn een beetje familie, toch? Met elkaar allemaal de grote BNT-familie. Sluit je aan en laat BNT lekker aanstaan op je radio. Dan hoor je zo meteen Nelly Furtado en ook David Guetta met Sia is nog onderweg. Richting de middagshow. Rosé hoor je straks naar de nieuwste van Taylor Swift, Patient Zero.

Guetta, Sia, Let's Love en I'm Like a Bird, Nelly Furtado. Nou, als een vogeltje vliegen we naar het einde van de werkdag. Zometeen na vieren hoor je Rosé in de middagshow met onder andere Frank Stallone, Far From Over. Zometeen na vieren. Op

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
3: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
2: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
3: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week diverse soorten Douwe Egberts Aroma Rood of DKV voor maar 6,99. En raaksiropen. Flessen van 750 milliliter, 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse Hoeve Jonge Kaas plakken voor wat denk je. Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
6: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoopenergie op eigenhuis.nl.
7: Gooi die kinderwagen maar vol! Alleen deze woensdag bij Kruidvat babydagdeals. Zoals Kruidvat Opvolg en Peutermelk 2 voor €16. En nu met gratis Kruidvat.

0: salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
1: Slecht plan.
0: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
2: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
3: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
5: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
6: Radio BNT.
7: Dit is de nieuwsupdate.
8: In Jemen zijn in 24 uur tijd meer dan 270 mensen omgekomen door zware gevechten tussen regeringstroepen en Houthi-rebellen. Volgens bronnen sneuvelden 115 militairen aan regeringszijde en 160 Houthi-strijders. Saoedi-Arabië steunt de regering met luchtaanvallen. De Houthis reageren met drones en raketten. De Britse politie heeft een nieuwe verdachte aangehouden in het terreuronderzoek rond de luchtmachtbasis in Fairford. Het gaat om een 22-jarige Brit die wordt verdacht van het voorbereiden van terreurdaden. Eerder werden 6 mensen aangehouden bij verdachte busjes bij de basis. Zij zijn inmiddels op borgtocht vrijgelaten. Een schip met 65 passagiers en 7 bemanningsleden is vastgelopen op een zandplaat bij Breskens in Zeeland. Waarschijnlijk moeten de 72 opvarenden worden geëvacueerd. Het schip is ongeveer 100 jaar oud en veel passagiers zijn op leeftijd. 1 passagier zit in een rolstoel. Er zijn meerdere reddingsboten ingezet en een helikopter. Het Spaanse kabinet heeft maatregelen voor de woningmarkt goedgekeurd die het parlement vorige week nog had weggestemd. Het gaat onder meer om een tijdelijke stop op huurverhogingen en een verbod op uithuiszettingen. De maatregelen kunnen nu door een commissie van demissionaire parlementariërs worden goedgekeurd en tijdelijk worden ingevoerd. Dan het weer. Vanmiddag is het in het zuiden vrij zonnig en warm. In het noorden is meer bewolking met kans op wat lichte regen. De zuidwesten tot westenwind is zwak tot matig. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen is er geregeld zon, maar ook bewolking en lokaal een bui bij temperaturen rond 18 tot 21 graden.
6: Dit was het nieuws op Radio BNT.
9: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in het zuiden van het land is de avondspits al flink op gang gekomen, met ruim 100 kilometer file al. Wat opvalt daar is de A50 Eindhoven richting Arnhem. Tussen Os, Oost en Ravenstein is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstok is dicht, vertraging 25 minuten. Het is ook al druk op de A50 van Arnhem naar Eindhoven. Tussen knooppunt Valburg en Paalgraven 14 kilometer met 20 minuten oponthoud. En de A58 Eindhoven richting Tilburg. Voor Moergestel ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Roger Schepers.

0: Ja, zijn broer zit in de films en hij maakte hits. Nou ja, een hit dan in 1984. Frank Stallone en Far From Over. Het is 6 oktober 2026, iets na vieren. Vrienden, goedemiddag en welkom bij de middagshow op Radio BNT in heel Limburg en Brabant via DAB+. En online via radiobnt.nl. Het is dinsdag, zei ik, tweede dag van de week. En ja, we hebben nog steeds een klein beetje nazomer in de herfst, hè. Klinkt zo gek, de ober is in de maand. Die komt ook regelmatig langs hier, dus dat is fijn. Welkom bij de middagshow op Radio BNT. Volg ons via Facebook, via Instagram of uiteraard via radiobnt.nl. En ik heb eigenlijk een klein probleempje. Ik zit namelijk eigenlijk midden in een dilemma over het maximaal genieten, lekker lang luisteren dilemma. Ik ben eigenlijk nog in dilemma of we dat wel of niet moeten doen. Misschien dat we het vandaag gewoon eens even niet doen, omdat het dinsdag is, weet je. En dan, dan kan dat gewoon. En dan is dat uiteindelijk ook allemaal helemaal prima. Dus ik denk dat we dat even gaan doen. Ik denk er nog even over na. Misschien wel, misschien niet. Dat ik nou meteen zo aan het begin van de show in dubio zit. Ik weet even niet wat mij behelst op dit moment. Ik heb even helemaal geen idee wat er aan de hand is.
1: De BNT Middagshow. Met Roger Schepers.
0: Martin en Etje.

Do You Know van Enrique Iglesias. Hoor je niet zo vaak, maar wat een dikke vette hit was dat. En over dikke vette hits gesproken, Repeat van Ed Sheeran samen met Martin Garrix ook. En die Garrix die heeft onlangs weer een nieuwe single uitgebracht. Heeft met U2 een liedje gemaakt. Dus ja goed, die twee die kennen elkaar natuurlijk, Martin en Ed. Maar Martin kent er meer en hij doet het ook met meer. Dus op zich is dat wel leuk. Vrienden, we spelen even geen maximaal genieten, lekker lang luisterdilemma. We doen dat morgen weer. Vandaag sla ik hem even over. Als je nou denkt, goh, ik wil wat kwijt. Ik wil iets delen met de mensheid. Nou, laat het even achter via radiobnt.nl.

gedaan door Erik Kreutzer. Hij werd je op fabuleuze wijze, kan ik je wel melden. Klinkt dat overdreven? Ja, wel een beetje. De wakkerste ochtendshow van Nederland is de Radio BNT ochtendshow. Elke maandag tot en met vrijdag tussen 7 en 10. En invloed uitoefenen op de playlist van BNT mag jij gewoon. Hè. Je mag alles kwijt wat je kwijt wil. Als je denkt van, goh, ik wil het ergens over hebben. Over de DJ's, over de programma's, over het station aan zich. Dan kan dat uiteraard ook gewoon doen. We vinden dat helemaal niet erg.

0: was het van Rita Ora samen met Liam Payne. En die is er natuurlijk helaas niet meer. Het voormalige One Direction lid, zeg maar. En dit kwam uit de soundtrack van de film 50 Shades of Grey. Om erbij 4:30 op Radio BNT. Dit is de middagshow. Het is dinsdag, vrienden. Oktober nummer 6, 2026. En ik kreeg een leuk berichtje binnen van Pierre. Hij zegt, goh, ik rij hier net weg in Tilburg richting huis. Ik woon in Weert en ik ontvang Radio BNT kraakhelder via de DAB. En dat wil ik eigenlijk ook graag blijven doen. Ja, dat doe je inderdaad heel goed, Pierre. Dus erg leuk dat je even wat van je laat horen. Zo dadelijk gaan we eens even kijken hoe het in de AMB, hoe het in Den Haag ervoor staat. Hoe de vlag erbij hangt eigenlijk bij de collega's van de AMB. Wat is de actuele verkeerssituatie op de weg in het zuiden van het land? En van Duncan Frus krijg je het belangrijkste nieuws uit Limburg en Brabant. Eerst kijken we eventjes naar het weer. Ja, nog steeds, ik blijf dat zeggen, we zijn eigenlijk nog steeds aan het nazomeren in de herfst, die eigenlijk stiekem al een klein beetje begonnen is. Hè. En we zijn er met z'n allen zo aan toe. Men belooft een strenge winter. Vandaag gaat je voor 22 met zon en wolken die elkaar uitwisselen. Morgen krijgen we ongeveer hetzelfde weerbeeld als vandaag.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Een voormalige medewerkster van de gemeente Keulen is door de Duitse rechter veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van 1 jaar en 10 maanden... voor het afgeven van zeker 35 valse paspoorten aan topcriminelen. Onder de begunstigde bevond zich de Bredaanse drugscrimineel Jos Leidekkers, ofwel Bolle Jos, die identiteitsbewijs ontving op 3 verschillende namen en daarmee onder meer naar Turkije reisde. De ambtenaar beweerde onder druk te zijn gezet door haar ex-vriend. Bij een huiszoeking werd 78.000 euro aan contant geld in beslag genomen. Op de Sveeltjesbosweg in Montfort is deze ochtend rond 8:50 een fietser om het leven gekomen na een botsing met een personenauto. Hulpdiensten, waaronder een opgeroepen traumahelikopter, rukte massaal uit, maar medische bijstand mocht niet meer baten en het slachtoffer overleed ter plekke. De politie heeft de weg afgezet voor een uitgebreid verkeersonderzoek naar de exacte toedracht van het ongeval. En de brandweer is deze ochtend uitgerukt naar een parkje aan de Hoefkus in Moergestel om de jonge kat Cleo te redden. Het dier zat er al sinds gisteren op zo'n 5 meter hoogte vast in een boom. Een brandweerman klom via een ladder omhoog om de kitten te bevrijden, wat nog de nodige moeite kostte.

0: toen het schrikachtige dier zich al krabbend, bijtend en plassend verzette. Cleo kon uiteindelijk veilig aan haar eigenaresse worden overgedragen. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspits is goed op gang gekomen in het zuiden van het land. Op een aantal plekken ook flinke vertraging, zoals de A2 om te beginnen Nijenthoven richting Utrecht. Tussen afrit Sint-Michielsgestel en Waardenburg 15 kilometer file rijden met een kwartier oponthoud. De A16 bij daar Rotterdam voor Dordrecht. Daar gebeurde een ongeluk. De linkerrijstok is dicht, vertraging 20 minuten. En de A59 Den Bosch richting Os voor Paalgraven 3 kilometer file met een bijna een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

over half vijf op Radio BNT. Douwe Bob, No To Self. En hij is druk aan het toeren. Komende donderdag staat hij bijvoorbeeld in Poppodium de Nieuwe Noor in Heerlen. Dat gaat een onwijs fijne show worden. Ik ben heel benieuwd hoe zijn nieuwe album gaat zijn. Want daar zal dit liedje ongetwijfeld op staan. Als hij nog tijd heeft om daar promotie voor te doen. Want hij moet natuurlijk ook hier en daar wel eens naar Amerika. Hè? Hij is meer in Amerika dan in Nederland, joh. We zijn hem kwijt, die Douwe. Dat is eigenlijk wel heel jammer. Tenminste, ik zou het heel jammer vinden. Maar ik denk wel, als je de mogelijkheden daar krijgt in Amerika, is

0: dag met je doornemen. Ik heb er twee. Op 6 oktober 1982 kwam de allereerste single Everybody van Madonna uit. Op het titeloze debuutalbum dat een jaar later verscheen in 1983. Het album heette Madonna. En daar stond dit liedje ook op wat in oktober 82 dus verscheen. Het heeft zelfs vertegenwoordiging gekend in de dance charts. Dus dat is dan wel weer leuk. Een echte hit is het volgens mij niet echt geworden hier in Nederland. Maar ja, wel een lekker liedje. En op 6 oktober 1969 kwam Something uit van de Beatles. Een liedje geschreven door George Harrison. Voor de eerste keer in de geschiedenis dat er een track geschreven door George Harrison op een A-kant van een Beatles-single verscheen. Ja, dat zijn nou van die mooie feiten. Hè? En ja, wat moeten we daar dan mee? Ja, niks. Gewoon ter kennisgeving aannemen en bij jezelf denken, nou, dat is dan helemaal prima. Lawless Theme van de Shapeshifters hoor je nu bij het lekkerste station uit het zuiden van Nederland.
1: De beste hits en classics.
2: De beste hits en classics.

Ik kreeg een klein beetje dopamine toegediend en ik weet niet wat dat is, maar ergens is dat toch een stofje wat in je lichaam zich losmaakt. Hè? Ja, dat is gewoon wel wat het is. Dopamine, Purple Disco Machine, Lola's Theme van Shapeshifters daarvoor. En eigenlijk zijn dat wel twee liedjes die op een of andere duistere manier, hoe gek het ook mogen klinken, wel een beetje op

Het is 5:13 in de middagshow. En ik neem je even mee terug naar de jaren 90. Ik vertel eerst even dat de 80's een fantastisch decennium was. Met elk liedje uit de 80's had ik persoonlijk wel iets. Daar heb ik wel iets mee meegemaakt of herinneringen aan. De jaren 90 was een beetje lastig. Er kwam crunch uit, Britpop kwam uit, house kwam eruit en ook heel veel R&B kwam eruit. En eens was daar het gezelschap.

0: vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Radio BNT. BNT.
2: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan daar naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
3: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan.

0: je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
1: Ah, relaxed?
0: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
2: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
3: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen. 1 ster beter leven. 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk. 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
6: Radio BNT.
7: Dit is de nieuwsupdate.
8: De Europese Commissie wil het vetorecht van EU-landen beperken als de Europese Unie verder uitbreidt. Voor besluiten over onder meer sancties en energiebelasting zou voortaan een gekwalificeerde meerderheid voldoende zijn. Ook het starten en afsluiten van toetredingsonderhandelingen zouden dan op die manier moeten gaan gebeuren. Alle lidstaten moeten wel nog instemmen met de wijziging. Duizenden mensen, onder wie veel scholieren en studenten, lopen mee in een onderwijsmars in Parijs. Ze protesteren tegen problemen in het onderwijs, zoals te grote klassen en een tekort aan personeel. De politie verwacht in Parijs 20 tot 40.000 deelnemers. Volgens de autoriteiten zijn elders in Frankrijk ook nog tienduizenden mensen op de been. In Jemen zijn in 24 uur tijd meer dan 270 mensen omgekomen door zware gevechten tussen regeringstroepen en Houthi-rebellen. Volgens bronnen sneuvelden 115 militairen aan regeringszijde en 160 Houthi-strijders. Saoedi-Arabië steunt de regering met luchtaanvallen. De Houthis reageren met drones en raketten. Een schip met 65 passagiers en 7 bemanningsleden is vastgelopen op een zandplaat bij Breskens in Zeeland. Waarschijnlijk moeten de 72 opvarenden worden geëvacueerd. Het schip is ongeveer 100 jaar oud en veel passagiers zijn op leeftijd. 1 passagier zit in een rolstoel. Er zijn meerdere reddingsboten ingezet en een helikopter. Dan het weer. Vanmiddag is het in het zuiden vrij zonnig en warm. In het noorden is meer bewolking met kans op wat lichte regen. De zuidwesten tot westenwind is zwak tot matig. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen is er geregeld zon, maar ook bewolking en lokaal een bui bij temperaturen rond 18 tot 21 graden.
6: Dit was het nieuws op Radio BNT.
9: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Zoals gebruikelijk op dinsdag verloopt de avondspits in onze regio druk, met inmiddels bijna 200 kilometer file in totaal. Veel files zijn dagelijks en op een aantal plekken wat meer vertraging dan normaal. Zoals op de A16 nu van Breda naar Rotterdam. Dus knap het Zonsveel en Dordrecht is een ongeluk gebeurd. Eerst de linkerrijstrook dicht en de vertraging bijna een half uur. De A2 Eindhoven richting Utrecht. Dus knap het Vught en Waardenburg. 20 kilometer file rijden met 20 minuten vertraging. En de A27 Utrecht richting Breda. Voor de brug bij Gorkum een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Roger Schepers.

0: Wat zou het worden vandaag? Hoe gaat het weer eruit zien? En eigenlijk is het allemaal nog wel meegevallen. Dus we mogen niet echt mopperen. Olita Adams opende deel 2 van de middagshow voor vandaag. 16/20/26. Het is nog een weekje of twee, vrienden. Dan is het herfstvakantie. Hè? Dus niet dat je denkt van, goh, we moeten zo hard ploeteren. De herfstvakantie is een aantocht. Die staat eigenlijk al een heel klein beetje voorzichtig te krabbelen. Zo aan de voordeur om erin te mogen. Dus ja, dat. Deel 2 van de middagshow voor vandaag. En als je ons wilt bereiken, kan dat via radiobnt.nl. In heel Limburg en Brabant zijn we te ontvangen. Op DAB+. En natuurlijk online via radiobnt.nl. Je kunt ons volgen via de socials, Instagram, Facebook. En we moeten het nog even hebben over de podcast. De podcast. Waarom moeten we het daarover hebben, Roger? Nou, omdat het gewoon leuk is om daar even over te praten. Het is sowieso leuk om over zaken even te praten. Ja, waar moeten we het eigenlijk eens over hebben? Ik ga erover nadenken. Zet ik even een leuk liedje voor je op. Radio
1: BNT. De BNT Middagshow. Met Roger Schepers.
0: De nieuwe Alex Warren.

0: Soms gaat het in het hele leven echt automatisch. Kun je daar wat aan doen? Niet altijd. Want het is ook een beetje de waan van de dag waar we in leven. Automatisch van Fleming, Bad Girls van Donna Summer daarvoor. Ik ben afgelopen donderdag naar Donna's Hot Stuff geweest. De winnende Tribute Battle of the Bands artiest. En die Irma, die zangeres, ja, die heeft toch echt wel een strot. Die twee zangeressen die naast haar staan, die achter ons zangeressen, die ook wel een beetje op de voorgrond staan, zijn helemaal niet verkeerd. Die waren ook een beetje hetzelfde gekleed. En wat een strakke band ook. Echt heerlijk. Alle geluidjes die in de originele Donna Summer liedjes zitten, die komen wel een beetje tot zijn recht. Dat wordt ook middels de tribute wel gewoon tentoongespreid. Dus is helemaal niet zo verkeerd. Is erg lekker. Als je ze wil gaan zien, check dat. Check dat vooral snel. Want eigenlijk is alles meestal stijf uitverkocht. In het zuiden van Nederland zijn ze nog te zien komende februari 2027. 12 februari om precies te zijn. In het PLT van Heerlen. Donna's Hot Stuff. En er zal ook weer een nieuwe Tribute Battle of the Bands aankomen bij SBS6. Johnny de Mol gaat dat presenteren ongetwijfeld. En die juryleden, ja, ze zijn echt wel leuk. Cesar Zuiderwijk, Spikey natuurlijk. Frans van Soest, heet hij. En Angela Groothuizen. Dus dat kan alleen maar leuk worden. Vrienden, ik draaide hem vorige week ook. En het blijft een classic. Ik vind hem eigenlijk nog steeds leuk. Hij is 21 jaar oud. Uit 2005 komt hij. En wat een hit is het uiteindelijk geworden voor de Roemeense accent. Leg er maar een accentje op. Ik vind het niet zo erg. Dit is Kylie.
1: Dit is Radio BNT.

0: Oh, vrienden, you to me are everything van The Real Thing. Dit is echt een klassieker. En hij is in 86 nog een keer opnieuw uitgebracht. Dit was de jaren 70 originele uitvoering. En eigenlijk is bijna elke plaat die tegenwoordig gedraaid wordt een cover. Is niet normaal. Daarvoor draaiden we Ain't Nobody namelijk van Felix Jan. De remix die dan weer gejat is van Rufus en Chaka Khan. Die scoorden wij weer mee in 1984. Zo kunnen we eindeloos aan de gang blijven en is de cirkel weer rond. Om en bij 17:30. Smakelijk eten als je aan tafel zit. Dit is de middagshow op Radio BNT. Het is dinsdag. En eens eventjes kijken hoe de sfeer erbij hangt op de Nederlandse wegen. Het is redelijk druk in het zuiden van het land. Je hoort het zo dadelijk van de ANWB in Dag. En het belangrijkste nieuws uit Limburg en Brabant krijg je van Duncan Frusje. Nadat ik iets heb verteld over het weer. Althans, ik probeer je even bij te praten over het weer. We gaan langzamerhand een beetje richting de herfst. Maar we zijn nog een beetje aan het nazomeren. S'avonds koelt het wel snel af. Dat merk je s'nachts ook, met de temperaturen natuurlijk. Hè. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het is een gaatje of 22. Dus op zich mogen we daar helemaal niet over klagen.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Een voormalige medewerkster van de gemeente Keulen is door de Duitse rechter veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van 1 jaar en 10 maanden... voor het afgeven van zeker 35 valse paspoorten aan topcriminelen. Onder de begunstigde bevond zich de Bredaanse drugscrimineel Jos Leidekkers, ofwel Bolle Jos, die identiteitsbewijs ontving op 3 verschillende namen en daarmee onder meer naar Turkije reisde. De ambtenaar beweerde onder druk te zijn gezet door haar ex-vriend. Bij een huiszoeking werd €78.000 aan contant geld in beslag genomen. Op de Sveeltjesbosweg in Montfort is deze ochtend rond 8:50 een fietser om het leven gekomen na een botsing met een personenauto. Hulpdiensten, waaronder een opgeroepen traumahelikopter, rukte massaal uit, maar medische bijstand mocht niet meer baten en het slachtoffer overleed ter plekke. De politie heeft de weg afgezet voor een uitgebreid verkeersonderzoek naar de exacte toedracht van het ongeval. En de brandweer is deze ochtend uitgerukt naar een parkje aan de Hoefkus in Moergestel om de jonge kat Cleo te redden. Het dier zat er al sinds gisteren op zo'n 5 meter hoogte vast in een boom. Een brandweerman klom via een ladder omhoog om de kitten te bevrijden, wat nog de nodige moeite kostte toen het schrikachtige dier zich al krabbend, bijtend en plassend verzette. Cleo kon uiteindelijk veilig aan haar eigenaresse worden overgedragen. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Zoals gebruikelijk op dinsdag verloopt de avondspits in het zuiden van het land ook druk. Dat is een van de drukste avondspitsen van de week. En dat zien we onder andere op de A2 van Eindhoven richting Utrecht. Dus de knooppunt Vught en Waardenburg 18 kilometer file rijden met een 30 minuten vertraging. A27 bij Daag-Gorkum tussen Oosterhout en Hank 8 kilometer met een 1 kwartier extra reistijd. De A50 Eindhoven richting Oost tussen Zon en Breugel en Veghel duurt ook nog 20 minuten langer over. En verder valt nog op de A58 Tilburg richting Eindhoven tussen Moergestel en knooppunt Batadorp 8 kilometer file met een 1 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: gebeurde op eerste kerstdag 2016. Misschien dat je dat nog weet. En nu hoor je hem samen met Andrew Ridgeley. Wham, wake me up before you go go. Frank Boeien zegt dan, doe iets. En dat was een beetje dezelfde strekking, hè. Er werd een naam met lippenstift in de spiegel geschreven. En doe iets van tederheid. Wat een, het maakt niet uit. Niks schilder daarvoor. Het is Radio BNT, vrienden. Als je aan tafel zit, eet smakelijk. En houd Radio BNT. Mag ik tot 6 uur nog heel even bij je aanschuiven, alsjeblieft?
1: De podcast. Hoi, ik ben Roger Schepers. En in elke aflevering praat ik met een podcast over de meest uiteenlopende onderwerpen. Welkom bij de podcast.
0: De podcast die check je via de podcast-app op je telefoon of via je favoriete podcastplatform. Apple Music, Deezer, Spotify, Facebook, Instagram, YouTube en radiobnt.nl/podcast. De meest recente is die van afgelopen zaterdag. Serve Hermans, artistiek leider, regisseur, directeur, acteur. Eigenlijk is hij een beetje van alles. Een duizendpoot. Bekend van die o zo bekende... Bekend van die voorstellingen die er allemaal geweest zijn. Met name in Zuid-Limburg natuurlijk. Dagboek van een herdershond. Zondag in het zuiden. Geluk van Limburg. De Bokkenrijders en de Partizanen. Met Huub Stapel in de hoofdrol. Hij zat ook in 1993 in de serie Partizanen trouwens. Op uit een gesprek met deze man. Geboren in Maastricht. En hij heeft moeten leren op de toneelacademie om met een harde G te praten. Dat moest er destijds bijna uitgeslagen worden. Maar het is wel gelukt. Interessant gesprek. Openhartig gesprek met Serve Hermans. Een leuke man. En als je denkt van, goh, ik vind het wel leuk om een podcastje te luisteren. Nou, doe dat dan. En volg de podcast. Dan krijg je ook een pushmelding op het moment dat er een nieuwe aflevering voorhanden is. En deel hem met de socials. Vinden we leuk, dan maken we er een sneeuwbaleffect van.

van Anastasia op BNT. En ja, ze zat in We Will Rock You ooit. Ja, die musical over Queen, weet je wel. En daar heeft ze eigenlijk wel furoren gemaakt. Ik vond het leuk om dat intro nou eens even aan je dat laten horen. Want normaal zitten al die discjockeys daar overheen te kwekken. En ik denk, nou laat het je toch gewoon een keer helemaal horen. Waarom? Omdat het kan. Homewrecker daarvoor van Summer. Het is de BNT-middagshow die langzamerhand een klein beetje ten einde komt, vrienden. Dank voor het luisteren. Dat was mijn wederom in Wagenwilgen. Morgenochtend om 7 uur is Erik Kreutzer er. En die wekt je in de wakkerste ochtendshow van Nederland. De Radio BNT ochtendshow. Dan tussen 10 en 4 de werkdag met Tim en Duncan. En om 4 uur morgen is er weer een nieuwe middagshow hier op BNT. Waarom? Omdat het kan. Gewoon dat. Precies. En niet meer dan dat. En vanavond ga je lekker genieten van de muziek van BNT. Gewoon heerlijk. Lekker muziek zonder geklets. Want dat doen ze bij de radio altijd, dat kletsen. Dat zou af en toe een beetje minder moeten. Nee, joh. Kom op. Dan hebben wij geen werk meer. Zo is het toch

Die with a smile, Lady Gaga en Bruno Mars. Vrienden, fijne dinsdagavond. Spreek je morgen even naar vieren voor een nieuwe middagshow hier op BNT. En dan zijn we weer all together now. Dan ook en The Farm.

0: 20% korting op Altrex reformladders.
1: Daarmee kom je hoger op. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
2: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
4: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect Douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
6: Lambers. De business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
7: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
8: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
9: Hola, ¿dónde está mi casa?
8: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
9: Paella, paella.
8: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
9: Buenas noches.
8: Dus retteketet. En vamos naar Beterbed.
10: Het voordeel waait je tegemoet bij Trekpleister. Nu 2+2 gratis op de producten van Tena en Libresse. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
11: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
10: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Biodermal 1+1 gratis.
12: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom er dan.
4: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
13: Radio BNT.
14: Dit is de nieuwsupdate.
15: Separatisten van het Azawad Liberation Front hebben zich teruggetrokken uit de noordelijke plaats Kidal in Mali na luchtaanvallen van de strijdkrachten. De groep noemt het een tijdelijke maatregel. Pro-regeringstroepen en Russische strijders zijn Kidal binnengetrokken. Het FLA veroverde de plaats een half jaar geleden, waarbij de minister van Defensie werd gedood. De gemeente Het Hogeland heeft het COA een waarschuwingsbrief gestuurd met het verzoek de noodopvanglocatie in Uithuizen te sluiten. De locatie biedt plek aan 250 asielzoekers en zou per 1 september dichtgaan, maar het COA kan de bewoners nergens anders onderbrengen door een landelijk tekort aan opvangplekken. De gemeente start nu een handhavingsprocedure en geeft het COA 3 maanden hersteltijd. De Europese Commissie wil het vetorecht van EU-landen beperken als de Europese Unie verder uitbreidt. Voor besluiten over onder meer sancties en energiebelasting zou voortaan een gekwalificeerde meerderheid voldoende zijn. Ook het starten en afsluiten van toetredingsonderhandelingen zou zo moeten kunnen. Alle lidstaten moeten wel instemmen met de wijziging. Uit de tweejaarlijkse LHBTIQA-plus-monitor van Movisi, Pantaya en Ipsos INO blijkt dat 84% van de volwassen Nederlanders positief denkt over homoseksualiteit, maar dat dit percentage licht verschuift naar neutraal. Het welzijn van transgender, non-binaire en intersexe personen is zorgelijk, met meer depressie, suïcidale gedachten en discriminatie vergeleken met homoseksuele personen. En dan het weer nog. Vanavond is het droog. Het is wisselend bewolkt met in het zuiden bredere opklaringen dan in het noorden. Geleidelijk winnen de opklaringen meer terrein. Bij weinig wind is het halverwege de avond ongeveer 15 graden. Daarna zakt de temperatuur nog wat. Dit was het nieuws op Radio BNT.
13: De avond van Radio BNT.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Een voormalige medewerkster van de gemeente Keulen is door de Duitse rechter veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van 1 jaar en 10 maanden... voor het afgeven van zeker 35 valse paspoorten aan topcriminelen. Onder de begunstigde bevond zich de Bredaanse drugscrimineel Jos Leidekkers, ofwel Bolle Jos, die identiteitsbewijzen ontving op 3 verschillende namen en daarmee onder meer naar Turkije reisde. De ambtenaar beweerde onder druk te zijn gezet door haar ex-vriend. Bij een huiszoeking werd €78.000 aan contant geld in beslag genomen. Op de Zwieltjesbosweg in Montfort is deze ochtend rond 8:50 een fietser om het leven gekomen na een botsing met een personenauto. Hulpdiensten, waaronder een opgeroepen traumahelikopter, rukte massaal uit, maar medische bijstand mocht niet meer baten en het slachtoffer overleed ter plekke. De politie heeft de weg afgezet voor een uitgebreid verkeersonderzoek naar de exacte toedracht van het ongeval. En de brandweer is deze ochtend uitgerukt naar een parkje aan de Hoefkus in Moergestel om de jonge kat Cleo te redden. Het dier zat er al sinds gisteren op zo'n 5 meter hoogte vast in een boom. Een brandweerman klom via een ladder omhoog om de kitten te bevrijden, wat nog de nodige moeite kostte toen het schrikachtige dier zich al krabbend, bijtend en plassend verzette. Cleo kon uiteindelijk veilig aan haar eigenaresse worden overgedragen. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

0: avond van Radio BNT. Radio BNT.
1: Rood is al lang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn.

van bloed en oorlog om ons heen.

0: Day.
1: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Biodermal 1 plus 1 gratis.
0: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
1: Het voordeel waait je tegemoet bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Tena en Libresse. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
3: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle OB-tampons, Extra Protect en Organic 1 plus 1 gratis voor jou... en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
4: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
5: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
6: Deze week in de bonus. AH Elster appels in zak voor 1,79. Campina yoghurt en kwark 1 plus 1 gratis. En Joma 175 gram 2 stuks voor 3.

0: Jackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank hebt erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Radio BNT.
3: Dit is de nieuwsupdate.
4: Doelman Lionel Mpassi speelde namens Congo op het WK en in kwalificatiewedstrijden, terwijl hij niet speelgerechtigd was. De FIFA greep niet in vanwege politieke redenen, meldt Le Monde. Mpassi, die in Franse jeugdelftallen speelde, ronde zijn overstap naar Congo nooit volledig af. Congo verloor in de 16e finales van Engeland. De Israëlische Nationale Veiligheidsraad waarschuwt voor aanslagen op Israëliërs en Joden wereldwijd op woensdag 7 oktober. 3 jaar na de Hamas-aanslagen waarbij 1200 mensen omkwamen en 251 Israëliërs werden gegijzeld. Iran, Hamas en jihadistische groeperingen zien deze datum als mijlpaal. Reizen naar Jordanië, Qatar en Egypte worden afgeraden. Separatisten van het Azawad Liberation Front hebben zich teruggetrokken uit de noordelijke plaats Kidal in Mali na luchtaanvallen van de strijdkrachten. De groep noemt het een tijdelijke maatregel. Pro-regeringstroepen en Russische strijders zijn Kidal binnengetrokken. Het FLA veroverde de plaats een half jaar geleden, waarbij de minister van Defensie werd gedood. De Europese Commissie wil het vetorecht van EU-landen beperken als de Europese Unie verder uitbreidt. Voor besluiten over onder meer sancties en energiebelasting zou voortaan een gekwalificeerde meerderheid voldoende zijn. Ook het starten en afsluiten van toetredingsonderhandelingen zou zo moeten kunnen. Alle lidstaten moeten wel instemmen met de wijziging. En dan het weer nog. Vanavond is het droog. Het is wisselend bewolkt met in het zuiden bredere opklaringen dan in het noorden. Geleidelijk winnen de opklaringen meer terrein. Bij weinig wind is het halverwege de avond ongeveer 15 graden. Daarna zakt de temperatuur nog wat. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De avond van Radio BNT.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Een voormalige medewerkster van de gemeente Keulen is door de Duitse rechter veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van 1 jaar en 10 maanden... voor het afgeven van zeker 35 valse paspoorten aan topcriminelen. Onder de begunstigde bevond zich de Bredaanse drugscrimineel Jos Leidekkers, ofwel Bolle Jos, die identiteitsbewijs ontving op 3 verschillende namen en daarmee onder meer naar Turkije reisde. De ambtenaar beweerde onder druk te zijn gezet door haar ex-vriend. Bij een huiszoeking werd €78.000 aan contant geld in beslag genomen. Op de Zwieltjesbosweg in Montfoort is deze ochtend rond 9:10 een fietser om

leven gekomen na een botsing met een personenauto. Hulpdiensten, waaronder een opgeroepen traumahelikopter, rukten massaal uit, maar medische bijstand mocht niet meer baten en het slachtoffer overleed ter plekke. De politie heeft de weg afgezet voor een uitgebreid verkeersonderzoek naar de exacte toedracht van het ongeval. En de brandweer is deze ochtend uitgerukt naar een parkje aan de Hoefkus in Moergestel om de jonge kat Cleo te redden. Het dier zat er al sinds gisteren op zo'n 5 meter hoogte vast in een boom. Een brandweerman klom via een ladder omhoog om de kitten te bevrijden, wat nog de nodige moeite kostte toen het schrikachtige dier zich al krabbend, bijtend en plassend verzette. Cleo kon uiteindelijk veilig aan haar eigenaresse worden overgedragen. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

tijd om het gas er even flink op te zetten. De lekkerste hits en classics om die middagdip keihard te skippen. Hoor je elke dag bij Duncan Frush van 1 tot 4. Laat die middag maar vlammen met Duncan op Radio BNT. Elke middag om 1 uur. Radio BNT.

0: door BNT. BNT.
1: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
2: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
3: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
5: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
4: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
5: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
3: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
6: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
7: Meer van minder. Simpel.
8: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
9: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
10: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
9: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
11: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse Hoeve Jonge Kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AHA-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
12: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
1: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
13: Ariel, je kent het wel. Nu bij Kruidvat 2 gigapacks Ariel wasmiddelpots voor €66. Ho, ho, ho.

0: is de nieuwsupdate.
1: De Iraanse regering riep de Franse ambassadeur Pierre Cochard op het matje vanwege buitensporig politiegeweld tegen demonstrerende scholieren in Frankrijk. Bij de protesten raakten 215 betogers gewond. De Amerikaanse president Donald Trump weet de onrust aan massale immigratie en de islam als onderliggende oorzaken van de problemen. FIFA-voorzitter Gianni Infantino heeft zijn steun uitgesproken voor het Surinaamse voetbalelftal na racistische incidenten tijdens de Nation League-wedstrijd tegen Guatemala. Volgens Brian Tevreden, directeur voetbalzaken van de Surinaamse Bond, waren er de hele wedstrijd apengeluiden te horen in Guatemala-stad. De wedstrijd werd niet stilgelegd en het antidiscriminatieprotocol werd niet toegepast. Doelman Lionel Mepassi speelde namens Congo op het WK en in kwalificatiewedstrijden, terwijl hij niet speelgerechtigd was. De FIFA greep niet in vanwege politieke redenen, meldt Le Monde. Mepassi, die in Franse jeugdelftallen speelde, ronde zijn overstap naar Congo nooit volledig af. Congo verloor in de 16e finales van Engeland. Separatisten van het Azawad Liberation Front hebben zich teruggetrokken uit de noordelijke plaats Kidal in Mali na luchtaanvallen van de strijdkrachten. De groep noemt het een tijdelijke maatregel. Pro-regeringstroepen en Russische strijders zijn Kidal binnengetrokken. Het FLA veroverde de plaats een half jaar geleden, waarbij de minister van Defensie werd gedood. En dan het weer nog. Vanavond is het droog. Het is wisselend bewolkt met in het zuiden bredere opklaringen dan in het noorden. Geleidelijk winnen de opklaringen meer terrein. Bij weinig wind is het halverwege de avond ongeveer 15 graden. Daarna zakt de temperatuur nog wat. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De avond van Radio BNT.

Dit is Radio BNT. De beste hits en classics. Dit is Radio BNT.

0: Day.
1: Het eten is klaar, aan tafel.
2: Zo, dat ziet er lekker uit.
3: Ja, een
4: broodje.
5: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
6: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer... die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk. Natuurlijk voedzaam. Campina. Voor een betere morgen.
7: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect Douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
6: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
7: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
8: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford... pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering... en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
9: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week... waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
10: Shape the future with confidence. EY.
11: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
12: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen... en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
13: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken... geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
0: Radio BNT.
14: Dit is de nieuwsupdate.
15: Teksten welke gegenereerd zijn door ChatGPT... krijgen de komende weken een onzichtbaar watermerk in de Europese Unie. OpenAI voert deze maatregel in om te voldoen aan de Europese AI-verordening. Die vereist dat de AI-gegenereerde teksten machinaal herkenbaar zijn. Een detector controleert het statistische signaal in woordkeuzes. Concurrent Anthropic kondigde dit al aan in augustus voor chatbot Claude. De coalitie is verdeeld over de financiering van de nieuwe vermogenswinstbelasting in box 3... die vanaf 2028 ingaat. D66, CDA en ChristenUnie steunen het aanpakken van papieren schenkingen als dekking... maar de VVD weigert dit. Daarnaast verzet een kamermeerderheid zich tegen de geplande inkomstenbelastingverhoging van 8 miljard euro. De Iraanse regering riep de Franse ambassadeur Pierre Cochard op het matje... vanwege buitensporig politiegeweld tegen demonstrerende scholieren in Frankrijk. Bij de protesten raakten 215 betogers gewond. De Amerikaanse president Donald Trump weet de onrust aan massale immigratie... en de islam als onderliggende oorzaken van de problemen. Doelman Lionel Mepassi speelde namens Congo op het WK en in kwalificatiewedstrijden... terwijl hij niet speelgerechtigd was. De FIFA greep niet in vanwege politieke redenen, meldt Le Monde. Mepassi, die in Franse jeugdelftallen speelde... ronde zijn overstap naar Congo nooit volledig af. Congo verloor in de 16e finales van Engeland. En dan het weer nog. Vanavond is het droog. Het is wisselend bewolkt met in het zuiden bredere opklaringen dan in het noorden. Geleidelijk winnen de opklaringen meer terrein. Bij weinig wind is het halverwege de avond ongeveer 15 graden. Daarna zakt de temperatuur nog wat. Dit was het nieuws op Radio BNT.
0: De avond van Radio BNT.

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: Het eten is klaar, aan tafel.
3: Zo, dat ziet er lekker uit.
4: Ja, mag ik een broodje?
5: Een broodje, hè?
6: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
7: Veilig en zeker onderweg. Auto First, auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
8: We komen daaraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets... achterop een Honda HR-V.
9: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream Days gaan ze even net een stapje verder... zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van 2500 euro Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
10: Honda, the power of dreams.
11: Met de Pink Ribbon armband laat je zien dat je er bent voor vrouwen met borstkanker. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.

0: Er waait een nieuwe wind. Wie doet er mee? Eneco.
1: Neusinhaler om vrijer te ademen? Beter ga je naar Kruidvat. Nu alle Lucovitaal vitamines en mineralen 1 plus 1 gratis... en een gratis neusinhaler ter waarde van €2,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers, dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
3: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
4: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
3: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
4: Wow.
5: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
3: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
6: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
7: Voor de makers.
8: Praxis.
9: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met Auto First.
10: Radio BNT.
11: Dit is de nieuwsupdate.
12: Een meerderheid van de Tweede Kamer steunde een CDA-motie om over 4 jaar 130.000 burgerreservisten op te leiden. Deze vrijwilligers moeten bij grote crisis chaos voorkomen, vooral in de eerste 3 dagen. Ze worden getraind in techniek, logistiek en veiligheid. Het kabinet stelt oefenterreinen en lesruimtes van Defensie kosteloos beschikbaar. Onderzoekers van cybersecuritybedrijf Modat hebben tijdens een cybertop in Den Haag bekendgemaakt dat ruim 8500 besturingssystemen van Europese wind- en zonneparken via internet toegankelijk zijn, verspreid over 35 landen. In Nederland gaat het om ruim 140 systemen. Bij sommige systemen was volledige controle mogelijk, inclusief knoppen voor start, stop en reset. Teksten welke gegenereerd zijn door ChatGPT krijgen de komende weken een onzichtbaar watermerk in de Europese Unie. OpenAI voert deze maatregel in om te voldoen aan de Europese AI-verordening. Die vereist dat de AI-gegenereerde teksten machinaal herkenbaar zijn. Een detector controleert het statistische signaal in woordkeuzes. Concurrent Anthropic kondigde dit al aan in augustus voor chatbot Claude. De Iraanse regering riep de Franse ambassadeur Pierre Cochard op het matje vanwege buitensporig politiegeweld tegen demonstrerende scholieren in Frankrijk. Bij de protesten raakten 215 betogers gewond. De Amerikaanse president Donald Trump weet de onrust aan massale immigratie en de islam als onderliggende oorzaken van de problemen. En dan het weer nog. Vanavond is het droog. Het is wisselend bewolkt met in het zuiden bredere opklaringen dan in het noorden. Geleidelijk winnen de opklaringen meer terrein. Bij weinig wind is het halverwege de avond ongeveer 15 graden. Daarna zakt de temperatuur nog wat. Dit was het nieuws op Radio BNT.
10: De avond van Radio BNT.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven.

0: Radio BNT. BNT. Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
1: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy. Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Aruba bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
2: Oh, de Amazon Prime dealdagen zijn er. Met 2 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
3: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
4: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Shop nu op amazon.nl.
5: Oh. Vaarwel, zal die ringsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
6: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
7: Slecht plan.
6: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
7: Goed plan, zonneplan.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
0: Radio BNT. Dit is de nieuwsupdate.
9: De Russische autoriteiten melden dat olietanker Aframax Rio, varend onder Liberiaanse vlag, is aangevallen door een onbemand vaartuig en in brand gevlogen, ongeveer 30 kilometer ten zuidoosten van Sochi. De 23-koppige bemanning is gered. Het schip is bijna 249 meter lang en 42 meter breed. Op dinsdagavond schoot de Zweedse politie een gewapende man neer bij het Koninklijk Paleis in Stockholm. De man, die een mes bij zich had, gedroeg zich agressief en dreigend. Hij raakte gewond en werd naar het ziekenhuis gebracht, maar verkeert niet in levensgevaar. Geen enkel lid van de koninklijke familie was aanwezig tijdens het incident. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunde een CDA-motie om over 4 jaar 130.000 burgerreservisten op te leiden. Deze vrijwilligers moeten bij grote crisis chaos voorkomen, vooral in de eerste 3 dagen. Ze worden getraind in techniek, logistiek en veiligheid. Het kabinet stelt oefenterreinen en lesruimtes van Defensie kosteloos beschikbaar. Onderzoekers van cybersecuritybedrijf Modat hebben tijdens een cybertop in Den Haag bekendgemaakt dat ruim 8500 besturingssystemen van Europese wind- en zonneparken via internet toegankelijk zijn, verspreid over 35 landen. In Nederland gaat het om ruim 140 systemen. Bij sommige systemen was volledige controle mogelijk, inclusief knoppen voor start, stop en reset. En dan het weer nog. Vanavond is het droog. Het is wisselend bewolkt met in het zuiden bredere opklaringen dan in het noorden. Geleidelijk winnen de opklaringen meer terrein. Bij weinig wind is het halverwege de avond ongeveer 15 graden. Daarna zakt de temperatuur nog wat. Dit was het nieuws op Radio BNT.
0: De avond van Radio BNT.

0: is de nieuwsupdate.
1: Krista Pike, ter dood veroordeeld in de Amerikaanse staat Tennessee, is weer bij bewustzijn en aanspreekbaar. Dat meldde haar advocaten aan ABC News. De executie op 30 september mislukte en sindsdien lag ze aan een beademingsmachine buiten bewustzijn. Ze zou worden geëxecuteerd via dodelijke injecties. In Hoogeveen werden dinsdagavond 6 personen aangehouden, onder wie minderjarigen. Al dagen is het onrustig in het centrum, waar jongeren op fatbikes rijden, voorbijgangers intimideren en vuurwerk gooien. Maandagavond werden 8 minderjarigen gearresteerd, 32 bekeuringen uitgedeeld en 2 fatbikes in beslag genomen. De gemeente zette eerder extra camera's en een samenscholingsverbod in. De Russische autoriteiten melden dat olietanker Aframax Rio, varend onder Liberiaanse vlag, is aangevallen door een onbemand vaartuig en in brand gevlogen, ongeveer 30 kilometer ten zuidoosten van Sochi. De 23-koppige bemanning is gered. Het schip is bijna 249 meter lang en 42 meter breed. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunde een CDA-motie om over 4 jaar 130.000 burgerreservisten op te leiden. Deze vrijwilligers moeten bij grote crisis chaos voorkomen, vooral in de eerste 3 dagen. Ze worden getraind in techniek, logistiek en veiligheid. Het kabinet stelt oefenterreinen en lesruimtes van Defensie kosteloos beschikbaar. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en bij weinig wind kan regionaal mist ontstaan. De minima komen uit tussen 9 en 13 graden. Woensdagochtend komt eerst plaatselijk mist voor, maar het blijft droog en in het midden en zuiden van het land zijn er perioden met zon. Rond 9 uur is het 10 tot 14 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De nacht van Radio.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Krista Pike, ter dood veroordeeld in de Amerikaanse staat Tennessee, is weer bij bewustzijn en aanspreekbaar. Dat meldde haar advocaten aan ABC News. De executie op 30 september mislukte en sindsdien lag ze aan een beademingsmachine buiten bewustzijn. Ze zou worden geëxecuteerd via dodelijke injecties. In Hoogeveen werden dinsdagavond 6 personen aangehouden, onder wie minderjarigen. Al dagen is het onrustig in het centrum, waar jongeren op fatbikes rijden, voorbijgangers intimideren en vuurwerk gooien. Maandagavond werden 8 minderjarigen gearresteerd, 32 bekeuringen uitgedeeld en 2 fatbikes in beslag genomen. De gemeente zette eerder extra camera's en een samenscholingsverbod in. De Russische autoriteiten melden dat olietanker Aframax Rio, varend onder Liberiaanse vlag, is aangevallen door een onbemand vaartuig en in brand gevlogen, ongeveer 30 kilometer ten zuidoosten van Sochi. De 23-koppige bemanning is gered. Het schip is bijna 249 meter lang en 42 meter breed. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunde een CDA-motie om over 4 jaar 130.000 burgerreservisten op te leiden. Deze vrijwilligers moeten bij grote crisis chaos voorkomen, vooral in de eerste 3 dagen. Ze worden getraind in techniek, logistiek en veiligheid. Het kabinet stelt oefenterreinen en lesruimtes van Defensie kosteloos beschikbaar. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en bij weinig wind kan regionaal mist ontstaan. De minima komen uit tussen 9 en 13 graden. Woensdagochtend komt eerst plaatselijk mist voor, maar het blijft droog en in het midden en zuiden van het land zijn er perioden met zon. Rond 9 uur is het 10 tot 14 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. Dit was het nieuws op Radio BNT. De nacht.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Krista Pike, ter dood veroordeeld in de Amerikaanse staat Tennessee, is weer bij bewustzijn en aanspreekbaar. Dat meldde haar advocaten aan ABC News. De executie op 30 september mislukte en sindsdien lag ze aan een beademingsmachine buiten bewustzijn. Ze zou worden geëxecuteerd via dodelijke injecties. In Hoogeveen werden dinsdagavond 6 personen aangehouden, onder wie minderjarigen. Al dagen is het onrustig in het centrum, waar jongeren op fatbikes rijden, voorbijgangers intimideren en vuurwerk gooien. Maandagavond werden 8 minderjarigen gearresteerd, 32 bekeuringen uitgedeeld en 2 fatbikes in beslag genomen. De gemeente zette eerder extra camera's en een samenscholingsverbod in. De Russische autoriteiten melden dat olietanker Aframax Rio, varend onder Liberiaanse vlag, is aangevallen door een onbemand vaartuig en in brand gevlogen, ongeveer 30 kilometer ten zuidoosten van Sochi. De 23-koppige bemanning is gered. Het schip is bijna 249 meter lang en 42 meter breed. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunde een CDA-motie om over 4 jaar 130.000 burgerreservisten op te leiden. Deze vrijwilligers moeten bij grote crisis chaos voorkomen, vooral in de eerste 3 dagen. Ze worden getraind in techniek, logistiek en veiligheid. Het kabinet stelt oefenterreinen en lesruimtes van Defensie kosteloos beschikbaar. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en bij weinig wind kan regionaal mist ontstaan. De minima komen uit tussen 9 en 13 graden. Woensdagochtend komt eerst plaatselijk mist voor, maar het blijft droog en in het midden en zuiden van het land zijn er perioden met zon. Rond 9 uur is het 10 tot 14 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De nacht van Radio.